0: Shh. Luister.
1: Hey, kom op.
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 obussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maximaal tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dit is Joe Summer.
5: Good times.
4: Great music.

0: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting.
2: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Dit is Joe Summer.

0: Dinsdag, we knippen de werkweek in twee en we beginnen met een man die eruit zag als een vogeltje en een groepsnaam had die ook klonk als een vogeltje. Katja Gugu. Het nieuws van 7 met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mogen jonge bestuurders binnenkort niet meer rondrijden met sportwagens? Opnieuw zware Russische aanvallen op Oekraïne. En SpaceX van Elon Musk draait een omzet van $7,8 miljard. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders, die net hun rijbewijs hebben, daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS. Maar Amerikaanse president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%, financieel expert Pascal Papen.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada en dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: En 6:35 ondertussen is kijken naar de weg. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

Ja, het was toch wel een speciale figuur, de zanger van deze groep. Je moet hem maar eens opzoeken. Kaja Gugu, als je dat googelt, dan zie je hem meteen staan. Speciale figuur. Discotheek in Londen, daar werkte hij. Limaal, zo heette hij. En hij bracht dus de drankjes naar de gasten in die Londense discotheek. Tot hij op een mooie dag Duran Duran in die discotheek had. En hij dacht, dit is mijn kans. Hij bezorgde hen een cassetje van zijn eigen groepje dus, Kaja Gugu. En zo is het allemaal begonnen. Want de toetsenist van Duran Duran beluisterde dat cassetje. En hij was enthousiast. Ze trokken samen dus trio in. En een paar maanden later stond dat nummer dat we net hebben gedraaid bovenaan de top 40. Too Shy. Hele goeiemorgen, het is woensdag en we kunnen weer eventjes op adem komen na die tropische dagen die we hebben gehad. We zullen de 30 graden niet meer aantikken voor een paar dagen. Ik hoop dat jij je smartphone wel wil aantikken zometeen. Want het zou fijn zijn als je ons wil helpen met dat gat in de playlist. Dat hebben we ook vandaag weer. En als je hem dan toch vast hebt, dan kan je ook meespelen voor die goodie bag van ons Paradise Beach. Dat is voor straks. Eerst muziek van Doobie Brothers en deze Don Omar en Lucenzo.

0: festival heel wat duimpjes omhoog gekregen dankzij die Danza Kuduro. Heel wat mensen hadden die blijkbaar nodig op deze woensdagochtend. Dat nummer van Don Omar en Lucenzo. En de gedachte achter het nummer dat we net hebben gedraaid is eigenlijk wel prachtig. Als we nu eens alle wereldleiders samen in één ruimte zetten en we laten ze naar muziek luisteren, dan is er nooit meer oorlog. Helaas is er nooit van gekomen, zitten we vandaag nog altijd met de miserie op heel veel plekken. Maar geef toe, de gedachte is wel heel mooi. Listen to the music van de Doobie Brothers.
1: Dit is Joe.
0: Eind vorig jaar werd Marco Borsato vrijgesproken, dat weten we. Night of the Proms polste toen al voorzichtig voor een terugkeer op het podium, maar hij hield de boot toen nog af. Maar het Nederlandse tijdschrift Privé pakt nu toch wel uit met groot nieuws. In 2027, volgend jaar dus, keert Marco Borsato terug naar het podium. Hij zou volgend jaar, in het jaar dat hij 60 wordt, maar liefst 14 keer opduiken bij de Vrienden van Amstel Live in Ahoy, Rotterdam. Dat is een groot festival met allerlei grote artiesten. En alsof dat niet genoeg is, zou daar direct nog een hele week aan eigen soloconcerten aan vastgeplakt worden. Over een mogelijke terugkeer op Belgische bodem is op dit moment nog niets geweten. Maar geef het een paar dagen en het zal ook hier wel zo zijn, neem ik aan. En dan Klarna riskeert nu zelf een serieuze rekening. Ja, ik weet niet of je Klarna kent, maar als je online shopt, dan zal je dat waarschijnlijk al wel gezien hebben. En het klinkt ook verleidelijk. Koop nu, betaal achteraf. Want maar liefst 4 op de 10 Belgen shopt via Klarna. Nou wel is, dus via zo'n achterafbetaling. Superhandig, je past bijvoorbeeld je kleren thuis, je stuurt terug wat niet past en je bankrekening merkt er ook helemaal niets van. Maar aan dat gratis shoppengevoel hangt soms wel een stevig prijskaartje, vooral als je te laat vergeet te betalen. Dan vliegen de extra kosten om je oren. En vanaf 20 november worden de regels in ons land flink aangescherpt en moeten apps zoals Klarna checken of je die nieuwe sneakers eigenlijk wel kan betalen. En in Nederland gaan ze nu nog een stapje verder, want daar dreigt de consumentenorganisatie met een monsterclaim van, let op, 500 miljoen euro tegen die Klarna wegens onterechte boetes. Dat brengt ons bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, buy now, pay later, achteraf betalen of op afbetaling kopen bij Klarna. Wat kunnen we daar muzikaal aan koppelen? Wel, dit lijkt me bijvoorbeeld wel een goeie. Bills van Destiny's Child, dat zou een goeie kunnen zijn. Ja, dit komt ook uit Zweden, net zoals Klarna, dat is ook een Zweedse firma. Meja, en All About The Money zou een goeie kunnen zijn. Wat kan je allemaal kopen op achterafbetaling? Ja, dat zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn. Ja, het hoeven niet altijd sneakers te zijn. Het zouden ook gewoon prachtige blue suede shoes kunnen zijn, zoals die van The King. En het zou zomaar kunnen gebeuren dat een van jouw favorieten hier net is gepasseerd. Dan moet je dat zeker laten weten. Als je nog een ander idee hebt voor dat gat in de playlist, dan is dat meer dan welkom in de Joe-app.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Aaron Blomaert en op zondag Stijn Meuris. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
2: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neemde jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Tradisse!
6: De Vos Lemmes.
7: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Dit is Joe Summer.
9: Good times,

0: Een paar jaar geleden verdeelde hij zijn tijd tussen studeren en video's maken van liedjes op TikTok. Dat gebeurde allemaal op zijn slaapkamertje. Ondertussen is dat studeren afgelopen. Hij is officieel socioloog. En die slaapkamer is ondertussen vervangen door zowat alle grote podia. Want hij is een van de populairste nieuwe artiesten. Miles Smith en nice to meet you. Yo.
1: Het gat van de playlist.
0: Koop nu, betaal achteraf. Je hebt dat knopje waarschijnlijk al zien staan tijdens het online shoppen. Het klinkt verleidelijk, maar aan dat gratis shoppen gevoel hangt soms wel een heel stevig prijskaartje. Zeker als je te laat betaalt, dan vlieg je de extra kosten je om de oren. Vanaf 20 november worden de regels in ons land flink aangescherpt en moeten apps zoals Klarna, die dat knopje hebben, hè, of je die aankoop echt wel kan betalen, ze moeten dat controleren. En in Nederland gaan ze nog een stapje verder. Daar dreigt een consumentenorganisatie met een monsterclaim van maar liefst 500 miljoen euro tegen Klarna wegens onterechte boetes. Welke platen kunnen we daaraan koppelen? Dit vond ik wel een hele toffe. Dit is Jessie J met Price Tag. Melina, onder andere Sonja, Sabine, allemaal stelden ze dat nummer voor. Dit kwam ook een paar keer binnen. Als je dit zou willen aanschaffen natuurlijk. Hè. Man,

Mickey uitschoten. Om er maar een paar van de tientallen te noemen die Money for Nothing voorstelde van Dire Straits. Maar dit vond ik eigenlijk wel een hele goeie. Al die boetes en al die claims die Klarna dan op de gebruikers legt. Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje dirty cash te noemen. Yves uit Engelmünster en Benma uit Lummen, bedankt voor de suggestie. We gaan daarna luisteren tot aan de hoogpunten uit het nieuws. Die hoor je binnen een paar minuten. Maar eerst dus genieten van The Adventures of Stevie V.

0: Bedankt allemaal om mee te denken aan dat gat in onze playlist en goed op te vullen met The Adventures of Stevie V. En diezelfde gsm of smartphone kan je zo meteen gebruiken voor de goodiebag van ons Paradise Beach. Maar ondertussen bijna 7:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Serafine Smits.
1: Goedemorgen. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens zoals sportauto's en zo voor jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben. In Frankrijk komt zo'n verbod er dit najaar al. Experten zijn voorstander, want er gebeuren geregeld zware ongevallen met jonge bestuurders die rondrijden in zware auto's. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij de Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. En dan nog voetbal. In de derde voorronde van de Champions League heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag. Een kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: En 7:30 ondertussen. Geen files nog altijd op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Goed nieuws.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Ze moet gedacht hebben, ik kan maar beter iets jatten dan zelf iets nieuws te verzinnen. Hè? En dus werd het Ma van Ma Baker van Boney M. slim meegenomen in dit nummer hier. Poker Face van Lady Gaga. En misschien is dat ook wel jouw reactie als je zo'n bubble waffle proeft, als je het nog niet hebt gedaan. Ik zweer het je, dan zeg je dat ook hoor. Zo lekker. Ja, ze zijn echt heerlijk. En je kan ze nog 5 dagen gaan proeven aan ons Paradise Beach. Tot 9 augustus. IJsjes, cocktails, mocktails, noem het op. En we hebben het. En het zou zomaar kunnen dat we daar straks iets klaarleggen voor jou. Maar dan moet je daar dus wel geraken. Vandaag of de komende dagen, laat ons dat afspreken als je kan komen. Dan ligt daar iets klaar voor jou. Een Joe Toteback. Een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal en een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Joe Paradise Beach. Wat moet je nu doen? In het volgende nummer hebben we een smaakje weggelikt. En onder dat geluid schuilt dus een smaakje en die mag je doorsturen via de chat in de Joe-app. De opgave van vandaag, ik moet zeggen, ja, het ligt niet voor de hand, maar we kennen natuurlijk allemaal wel de tekst. En ik hoop dat je zo binnen een minuutje gaat ontdekken wat we precies hebben weggelikt, want dat is dus wel degelijk een ijssmaakje. Opgave

0: Vanavond trekt VTM met zijn logees richting gloednieuwe vakantieboerderij in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 zoekt Met Damon het een planeet verder in The Martian. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op Tegels en Parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: hadden Bruce Springsteen en I'm on Fire en daarvoor Freddie Mercury met Living on My Own. Een nummer dat al bestond in 1985, stond toen al op een album van hem. Maar er is een remix van gemaakt door een Belg. Ja, Serge Ramakers heeft er zich mee bezig gehouden en toen pas werd het een grote hit. Living on My Own van Freddie Mercury. We gaan richting Lint. Ik heb Suzy aan de lijn. Suzy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zo'n jaar of 20 geleden was Lint misschien nog niet zo bekend. Maar ondertussen komen daar vaak bekenden over de vloer in Lint. Hè? Want dat zijn bekende tv-studio's toch, hè?
1: Ja, dat klopt. De AED-studio's.
0: Ja, inderdaad. Ja, daar worden heel veel dingen opgenomen. En in één keer stond Lint op de kaart. Hè, Suzy, zo eenvoudig kan dat gaan. Hè? Zeg, Suzy, al vakantie gehad?
1: Ja, wij zijn al naar het Zwarte Woud geweest, om een wandelvakantie.
0: Oh, wat goed. Ja, ik ken het eigenlijk vooral van de taart. Dat zal dan aan mij liggen.
1: Dat hebben we daar ook gegeten.
0: Ja, maar dat hoort erbij. Dat is zo met kersen toch en zo, met chocoladeschilfers erover en zo. Ja, je ziet, de Zwarte Woudtaart, die zit in mijn hoofd. Maar waarom zou ik naar het Zwarte Woud gaan? Want, wandelen waarschijnlijk.
1: Ja, wandelen. Hele mooie natuur, hè. Dus in de bossen rustig. En we hadden de hond mee, dus zalig.
0: Oh, maar kijk, ja, die zal ook de tijd van zijn leven gehad hebben. Fantastisch. Je komt nog naar ons Paradise Beach, lees ik hier.
1: Uiteraard, ja. Dan komen wij van het weekend langs.
0: Alright, want we hebben een goed excuus, denk ik. Want het zou wel eens kunnen dat het ijsje of de mocktail of de koffie of whatever, dat het allemaal op onze kosten is. Wat hebben we daar net weggelikt in dat plaatje van Clouseau, Anne?
1: Koffie.
0: Dat was ook koffie. En we hebben daar naar het schijnt niet alleen de beste ijsjes, maar ook de beste koffie van de hele kuststreek. Dus als je een koffietje wilt of je wil een ijsje, het mag allemaal. En natuurlijk al die andere spulletjes, zoals de strandbal en de sleutelhanger enzovoort. Allemaal spulletjes die je niet kan kopen ergens, die je alleen hier kan winnen. Suzy, je hebt iets om mee uit te pakken als je binnenkort onder vrienden komt. Mensen een beetje jaloers maken. Zeg, ik wens je een hele fijne tijd daar aan ons Paradise Beach. En geniet ook nog van je woensdag. Groetjes, hè?
1: Groetjes, dankjewel. Dag.

We zitten in 1978 en Cheap Trick trok naar Japan voor een optreden in Tokio. En dat zorgde wel voor een klein probleempje. Want het publiek was zo luid dat ze zichzelf bijna niet hoorden spelen. Die fans in Japan waren echt uitzinnig. En toen dachten ze, misschien moeten we die live versie toch maar eens uitbrengen. Want dat was toch wel heel straf. Het werd een van de bekendste live singles uit de muziekgeschiedenis. I Want You To Want Me. Elke woensdag mag een bekende Vlaming hier zijn hotspot duidelijk maken. We hebben al leuke tips gehad in binnen- en buitenland. Jan Verheijen ging in Nederland iets zoeken. En vorige week hadden we Céline van Uitsel over haar favoriete plekje. Dat is eigenlijk alles rond de Kleine Neten. Daar kan je normaal gezien ook gaan kano varen. Maar helaas staat het water een beetje te laag. Maar ze heeft beloofd elke dag een regendansje te doen. Zodat we allemaal snel naar die Kleine Neten kunnen komen in haar hometown Herentals. Ja, voorlopig heeft dat weinig opgeleverd, die dansjes. Maar goed, we leven op hoop. Vandaag mag Christophe over zijn favoriete Hammers Summer Hotspot vertellen. Ik neem aan dat hij de komende dagen in het Antwerpse te vinden zal zijn, in de buurt van de Pride. Maar waar gaat hij ons mee naartoe nemen? Dat horen we straks na het nieuws van 8 uur. En daar gaan we naartoe met Roxette en Joyride.

0: Als je een beetje stevig bent doorgezakt en nu wakker wordt, heb ik de perfecte soundtrack. Het gaat over hetzelfde gevoel. This is the life van Amy MacDonald. Die hoor je na het nieuws van 8 uur met Serafien Smits. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komt mogelijk een verbod op krachtige wagens voor jonge chauffeurs. In Oekraïne loopt de dodentol na de Russische aanvallen op. En in de VS heeft de politie een mogelijke aanslag op Trump vrijdeld. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit jaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen, dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog verder op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS. Maar Amerikaanse president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump vrijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op omdat hij zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. En SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draaide afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens ook goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maximaal tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: Maar voorlopig kunnen we dus ademen en van het zonnetje genieten. Daar is niks mis mee. 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen. Op de A12 tussen Aartslaring, Kleidaallaan, Kontigse Steenweg. Daar verlies je op dit moment 5 minuten.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

0: Het is er helaas van één avondje uit het leven van Amy MacDonald. En als je luistert naar het nummer, dan weet je dat het een hele late avond is geworden, waarbij 's ochtends je hoofd voelt alsof het twee keer zo groot is geworden. Dat is een leuk zinnetje erin. Zo'n avond dus. This is the life om uur 2 van deze woensdag mee te beginnen. Leuk dat je luistert naar Joe. En blijf dat vooral doen als een weekendje Ardennen met alles erop en eraan jou wel goed in de oren klinkt. Daar heeft die koffer hier aan mijn rechterkant alles mee te maken. En zanger Christophe heeft een heel leuk plekje te vinden. Zijn summer hotspot gaan we zo meteen vragen. Alle details. Eerste man die vorige donderdag op ons Paradise Beach stond. Dat is Berre. Yesterday, today, tomorrow. En nu dit mooie nummer van Tozzi en Raf. Gente di mare.
1: Anoikis.

0: Tonzi en Raf hadden we daarnet met Gente di Marai. En dit was Berre. Yesterday, today, tomorrow. Tot kwart over acht ondertussen. En elke woensdag vraag ik naar de uittip van een bekende Vlaming. Vandaag is dat Christophe de Bolle. Christophe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij geniet natuurlijk volop van de zomer. Alhoewel, tussen al dat genieten, ook heel veel werk natuurlijk. Veel optredens en andere projecten. En we kunnen jou ook zien in een nieuwe podcast. En die moet je echt bekijken. Vind ik een heel tof concept. Spot On. Die is gelanceerd naar aanleiding van de Antwerp Pride. En het leuke is, maar ik mag dat wel verklappen denk ik, dat op een bepaald moment dat de spot aangaat, want het begint in het donker. Hoe was dat eigenlijk? Om die podcast op te nemen, lijkt me toch wel een speciaal gevoel geweest te zijn.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk alleen maar... je kan alleen maar voortgaan op de stemmen. En ik moet zeggen, ik had heel snel de stem van Dina Tersago herkend. Maar de stem van Mo, die was voor mij iets onbekender. Dus het was echt gissen in het donker. En dat is toch wel vreemd hoor. Dat is echt vreemd.
0: Ja, het is echt heel leuk. Het is dan met speciale camera's opgenomen. Als je naar de videoversie van de podcast kijkt. En dan zie je dus hoe jullie daar in het donker zitten. En proberen te raden wie het is. Ik neem aan dat jouw stem er onmiddellijk uit werd gehaald, toch, hè, Christophe?
1: Ja, Dina had mij wel meteen herkend, maar Mo had mij ook niet meteen herkend. Dus we waren voor beiden een beetje onbekend, maar wel fantastisch.
0: Ja, en op een bepaald moment gaat de spot dan aan en dan zien jullie elkaar wel natuurlijk. Hè. Spot On,
1: ja.
0: Zo heet de nieuwe podcast. Ik neem aan dat de Antwerp Pride, dat je daar de komende dagen wel op een of andere manier zal passeren. Maar dat is niet de hotspot, de summer hotspot die je zou willen typen, hè?
1: Ah nee, ik heb het liever iets rustiger en ik heb er onlangs twee bezocht en ze liggen wel heel ver uit elkaar in de zin van ik heb een bijzonder leuk plekje gevonden in Zomergem en het noemt Gems. Dus Gem van verborgen juweeltje en de zet van Zomergem en dat is echt midden in het veld. Het is echt fantastisch. Het is, je bent één met de natuur, dus dat is echt wel heel, heel tof.
0: Oh ja, zeg, en leg nog eens uit, want het lijkt alsof het ergens zo in the middle of nowhere is en dat ze daar dan zo een paradijsje hebben gemaakt.
1: Ja, het is echt in het middel van nowhere. Een straatje dat je moet, een wegje, een veldweg dat je moet inrijden, daar parkeer je. En dan wandel je nog een beetje verder en kom je echt in zo'n heel gezellige zomerbar. En je hebt je bent alleen maar omringd door velden. Dus ik vind dat wel geweldig.
0: Ja, en zeg nog eens waar het ergens is? Zomergem, zeg je?
1: In Zomergem. Ja, de straat ken ik niet. Het is gewoon echt in het dorp van Zomergem. In het middel van nowhere. Dus echt fantastisch.
0: Allee, en daar ben je al een paar keer een cocktail. Is dat iets dat je dan drinkt, Christophe, cocktailtje?
1: Dat gebeurt wel, maar ik kan daar ook echt van een koffie genieten en zo. Weet wel, gewoon van kijken in de verte. Dat vind ik echt fantastisch. Want een cocktail ben ik dan wel gaan drinken in Brussel. In een fantastische rooftop. Ook zo'n verscholen juweeltje. De rooftop van het Hoxton Hotel. Dat zijn de voormalige IBM-gebouwen geweest in Brussel. En daar ga je echt naar de 22e. Heb je 360 graden zicht op Brussel. Fantastische zonsondergang. En het eten is daar Mexicaans. Dus heel multicultureel. Maar echt het zicht en de inrichting is ook echt heel, heel fantastisch.
0: Ja, als je aan rooftop bars, dan denk je meteen aan New York en zo. Maar ja, je moet niet zo ver gaan, hè, ook bij ons. Geweldige rooftop bars.
1: Nee. Dat is echt, en daar heb ik wel een cocktail gedronken.
0: Maar en een Mexicaans hapje erbij. Ja, het klinkt allebei als een echt pareltje, inderdaad. Bedankt er je in ieder geval voor. En ik wens je nog een hele fijne zomer. Bedankt voor de tips.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit
2: is Joe. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
3: Nog steeds aan volonté.
4: This is a mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ah!

0: Als je die favoriete zomerbar van Christophe zou willen opzoeken, het is dus Jams met een Z achteraan. Lijkt echt wel de moeite te zijn. The Logical Song van Supertramp.
1: Joe's Summer Request.
0: Ja, de laatste 10 minuten die we gisteren hadden werden ingevuld door een sympathieke man uit Beveren. Dat was Gert, die ook een streekgenoot trouwens in de picture heeft gezet. Dat was Danzel. Ja, die kennen we van Pump It Up. En het grappige is dat hij eigenlijk in het oosten van Europa enorm veel hits scoort. En dat heel veel optredens ook heeft. En dat hij bij ons nog redelijk anoniem over straat kan. Alhoewel, met dat blauwe brilletje van hem is hij niet zo anoniem natuurlijk. Je herkent hem meteen. Als jij straks ook 3 platen zou willen doorgeven voor dat Summer Request, dan zijn die van harte welkom. Laat eens weten welke 3 platen jouw zomerochtend maken op een dag zoals deze. En als je die doorstuurt, dan heb ik jou straks misschien wel aan de lijn. Dus gewoon 3 plaatjes op die app van Joe smijten en misschien bellen we jou straks wel. En mag je net voor we naar dat Paradise Beach gaan de muziek bepalen hier bij Joe. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. Die komen er zometeen aan na dit

0: hadden al een Mr. Eurosong. Dat was Johnny Logan die 2 maal dat Songfestival heeft gewonnen. Daar is een paar jaar geleden een Miss Eurosong bijgekomen. Dat is deze Loreen, natuurlijk met Euphoria gewonnen. En ook met Tattoo. Ondertussen 8:30 geworden. Hoogpunt uit het nieuws. Die krijgen we nog eens van Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens zoals sportauto's en zo voor jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben. In Frankrijk komt zo'n verbod er dit najaar al. Experten zijn voorstander, want er gebeuren geregeld zware ongevallen met jonge bestuurders die rondrijden in zo'n zware auto's. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. Hij had munitie en wapens bij. De man zit in de cel. En in de 3e voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: En er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, maar dat valt allemaal mee hoor. Richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord aan de Werken daar 6 minuten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 5 minuten. En richting grens van Frankrijk E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: opname van dit nummer was een beetje frustrerend voor Robbie Williams. Had ooit een snel een demo opgenomen van dit nummer van Feel. En toen ze dan uiteindelijk naar de studio gingen om de echte versie in te zingen, vond iedereen dat het altijd minder goed was dan die ruwe, onafgewerkte demo. Dus ja, hebben ze die gewoon gebruikt. Studio voor niets geboekt, maar de single deed het wel bijzonder goed. Feel van Robbie Williams. Het is de allerlaatste week dat ik mijn koffer deze zomervakantie mag vullen. Helaas mag ik hem niet zelf mee op reis nemen, maar het is wel de bedoeling dat jij op reis kan binnenkort. Deze week geef ik 2 overnachtingen weg in het Anatura Hotel en Spa Luxemburg. Voor 2 personen, luxe ontbijt daarbij, een dagje spa met champagne, een 4-gangen menu in het restaurant. Dat is echt, ja, een beetje chic eigenlijk. Maar wat moet je nu doen? Je moet een lijstje bijhouden. Leg het in de buurt van de radio deze week. Als je een lijstje hebt, dan kan je dat allemaal bewaren. Want vrijdag gaan we vragen wat er allemaal in die koffer is verdwenen. En als je wil weten wat we er gisteren en eergisteren hebben ingestoken, want er liggen al 2 dingen in, dan kan je eens binnenkijken in onze studio via de camera, via de app bijvoorbeeld, of via VTM Gold. Kan je dat een beetje proberen te ontdekken wat er nu al in zit. Maar we gaan dus een 3e item er zo meteen bij steken. Zorg ervoor dat je dat lijstje in de buurt houdt.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japan.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Bon Jovi hadden we daarnet met Living on a Prayer. En dit was toch een heel nieuwe sound die we daar hadden in de jaren 90.
1: Dit is Joe.
0: Kwam van Mano en La Tribu de Dana. Deze week spelen we dus voor 2 overnachtingen in dat Anatura Hotel en Spa Luxemburg voor 2 personen. Je moet echt eens naar de website gaan kijken. Anatura.be, dat ziet er geweldig uit. En wij doen er ook nog een luxe ontbijt bij. Een dagje spa met champagne en een 4 gangen menu in het restaurant. Dat is dus een weekendje wellness, zeg maar. Ja, wat moet je doen? Dus deze week aandachtig luisteren, dat lijstje bijhouden met alle spulletjes die in die koffer verdwijnen. En dan vrijdag vraag ik aan jou, welke 5 spullen heb ik er nu ingestoken deze week? Als je die 5 spullen juist hebt, dan moet je nog even het geluk hebben dat de computer jouw naam eruit pikt en controleren of dat lijstje klopt. En dan mag jij je eigen koffer pakken richting Ardennen. Wat nemen we vandaag mee? Wat is het 3e item van deze week? Wel, altijd handig als je op vakantie gaat om een serietje te bekijken of om gewoon de krant te lezen of naar de radio te luisteren. Het kan allemaal. Een tablet. Dus we gaan een tablet meenemen. Die steken we mee in onze koffer. Dat is dus het 3e item. Noteer het op je lijstje. Wat hebben we er nog in zitten? Ja, iets dat misschien wel dat bekend voor zal komen als je nu aan het kijken bent. Joe, hè, wil je altijd mee? Zal ik maar een stipje geven. En dit hebben we er ook al in gestoken. Ik toon het nu aan alle camera's. Ik weet niet welke in beeld is, maar ik hoop dat je het ook gezien hebt. Dat zijn dus de 3 items die er nu al in zitten. Morgen gaan we er nog eentje bij steken. En donderdag, vrijdag. En als we dan alles hebben, die 5 items, dan gaan we jou vragen om die 5 door te sturen. Dat is het concept. Zometeen Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Dit is One Republic.

Ondertussen drie items in die koffer gestoken en de koffer is ook weer afgesloten. Morgen gaan we ze weer openen, doen we dat vierde item erin en dan zijn we op vrijdag, dan gaan we dat laatste item erin steken. En dan gaan we jou ook vragen om die vijf dingen die we er hebben ingestoken door te sturen via de Joe-app. Dus zorg ervoor dat je die Joe-app altijd in de buurt hebt. Vandaag vooral de tablet onthouden, want dat was dus het derde item dat we er hebben bijgestoken. One Republic hebben we daarnet gehad, I Ain't Worried. En Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Ze heeft het over haar eigen moeder in dat nummer. En wie speelde er mee in de videoclip? Haar eigen moeder. Vond ik wel een grappige verschijning in die clip van Girls Just Want To Have Fun van Cyndi Lauper. Straks na het nieuws van 9 gaan we natuurlijk weer naar het weerbericht kijken. Het is een beetje, ja, we kunnen een beetje ademen na die toch wel behoorlijke hitte van de afgelopen dagen. Maar hoe lang gaat dat allemaal duren, dat gaan we zo meteen te weten komen. En we hebben een bijzondere jarige vandaag hier in ons Joe-team. Wie dat is, ga ik straks ook vertellen. Eerst gaan we genieten van een fantastisch nummer tot aan het nieuws van 9 uur. Je hoort het hier al. Dit is Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Hoe lang zullen we onder die 30 graden blijven? Is het voor één dag of toch net iets meer? We gaan het vragen aan Jonas na Hathaway en What is Love? En ook na het nieuws van 9 natuurlijk met Serafien Smits. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is onder controle. In L.A. is een mogelijke aanslag tegen Trump verijdeld en crisisoverleg bij FIFA. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
5: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we het niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
4: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zal normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. En FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
3: En drie files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file staat richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem moet je bijna 20 minuten aanschuiven. Op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden 5 minuten. En richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord ook 5 minuten.
6: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

0: Als jij de laatste 10 minuten van dit uur zou willen vullen met jouw summer requests, dan mag je die nog altijd doorsturen. Jouw drie favoriete zomerse nummers. Nummers die je in gang zetten op een zomerse dag zoals deze, dan mag je die nu dus doorsturen. En dan bellen we jou straks misschien wel net voor 10 uur, vooraleer we naar het Paradise Beach gaan. Hathaway and What is Love?
1: Het weer met Jonas.
0: Ja, daar hebben we Jonas weer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, ademen. Dat kunnen we. Na die twee toch wel. Ja, gisteren zeker die drukkende dag wordt het vandaag een stukje aangenamer wat de temperatuur betreft, toch? Hè?
2: Ja, inderdaad. Dus vandaag temperaturen rond 26, misschien lokaal nog net 27 graden, 23 graden aan zee. En er zijn vandaag toch ook redelijk veel wolken. Dus het is pas aan het eind van de dag dat het vanaf de kust opnieuw helemaal gaat opklaren. En ook een paar buitjes. Een paar buitjes die vooral rond de middag over het land zullen trekken. Veel neerslag zit er niet in, maar dus deze middag kan het tijdelijk wel eventjes nat worden. En ook redelijk veel wind, een matige en aan zee soms vrij krachtige wind. Dus door die wind zal het allemaal toch wel wat aangenamer zijn. En dat is echt het moment om het huis eens goed te verluchten. Ja. Zeker komende nacht, want dan gaat het goed kunnen afkoelen naar zo'n 14 graden. Dus dat is echt het moment om ramen en deuren eens open te zetten.
0: Ja, want dat is lang geleden, hè? Dat we 's nachts nog eens naar 14 graden zijn gegaan. Inderdaad, een goed moment. Right, morgen.
2: Dus morgen temperaturen rond 4 of 25 graden. En als we morgen in Ukkel onder de 25 graden blijven, dan komt er ook een einde aan de tweede officiële hittegolf van deze zomer, die dan 10 dagen zou geduurd hebben. En dan morgen ook nog redelijk veel zon en een paar wolkenvelden, vooral in het binnenland. En we houden het overal droog. Maar dan de dagen nadien, dan gaat het opnieuw opwarmen. Want vrijdag, droge dag, mooie zonnige periodes. En dan gaan we richting 27 graden. En dan staan we opnieuw voor een heel zomers weekend. Want zaterdag verwacht ik bijna niks dan zonneschijn. En gaan we richting 28 in de Kempen, misschien zelfs lokaal al 30 graden.
0: Oh my God.
2: En als we zaterdag nog geen 30 graden halen, dan zal dat zeker zondag gebeuren. Want dan komt er nog wat warmere lucht onze richting uit. Dus het is nog niet gedaan met dat tropische weer. Integendeel, want ook volgende week blijven we in die zeer warme luchtmassa zitten. Misschien dat er in een nacht van zondag op maandag lokaal wat gedonder van komt. Maar volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, zie ik toch opnieuw veel zon op de weerkaarten staan. En het blijft dus bijzonder warm. Hè. Een dag die we ook in de gaten houden is woensdag voor de zonsverduistering.
0: Ah ja,
2: natuurlijk. Ja, en dat belooft wel eens hoe het er nu naar uitziet op de weerkaarten, zou het volgende week woensdag zelfs richting 35 graden kunnen gaan. Oh. Met wel veel ruimte voor de zon, dus dat zal dan wel goed nieuws zijn om de zonverduistering te kunnen bekijken. Maar ja, die hitte die blijft in onze buurt hangen. Hè. Dus vandaag trekt die eventjes terug en morgen ook. En dan nadien komt die opnieuw richting ons land. En hoe de kaarten er nu bij liggen, is er zelfs een vrij grote kans dat we volgende week opnieuw een hittegolf gaan beleven.
0: Jezus, wat een zomer is dit toch. De derde officiële hittegolf, maar eigenlijk ja, in de Kempen denk ik dat ze nog niet uit een hittegolf zijn geweest de hele zomer.
2: Nee, daar hebben ze echt wel, ik denk dat ze in een kleine Brogel bijvoorbeeld dubbel zoveel tropische dagen al hebben gehad dan in Ukkel, dus daar is het inderdaad echt wel, ja, ongelooflijk, hè. Daar lijkt het wel het zuiden van Europa te zijn.
0: Ja, heftig. Maar goed, ja, het is inderdaad wel goed nieuws. Hè. Dus nog eventjes herhalen, volgende week woensdag, zorg dat je zo'n eclipsbrilletje hebt. Niet beginnen met cd'tjes en dat soort dingen. Hè. Dat is allemaal gevaarlijk. En ook geen drie zonnebrillen op elkaar zetten, maar zo'n eclipsbrilletje. Want dat wordt wel spectaculair. Hè. Het begint wel pas s'avonds laat, geloof ik. Hè. 6:40.
2: Ja, inderdaad. Het gaat inderdaad s'avonds plaatsvinden, rond kwart nacht, dan het hoogtepunt. Dus we gaan het goed in de gaten houden. En hopelijk is er dan veel ruimte voor de zon. Maar zoals de kaarten er nu bij liggen, ziet het er allemaal goed uit.
0: Oké, goed. Het wordt allemaal nog veel duidelijker de komende dagen. We bellen jou morgenochtend opnieuw. Tot dan, Jonas.
2: Tot morgen.

0: This is Joe.
1: Joe. Good times.
2: Great music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vorige week dinsdag zorgde hij voor een bomvol terras daar in Westende. En ik neem aan dat K3 hetzelfde effect zal hebben vandaag. Straks om 6:00 komen ze naar ons Paradise Beach. Dus als je dat mini-concertje van K3, die Summer Session, wil bijwonen, dan kom je daar naartoe. En zaterdag is er ook een groot concert met Aaron Blommaert. En je hebt daar net gehoord van Jonas dat het mooi weer zal worden. Dus dat wordt daar fantastisch. Het begint allemaal om 8:00. Een volledig concert met de liveband Aaron Blommaert. Zaterdag dus aan de Koning Ridderdijk in Westende. En wie is er allemaal jarig vandaag? Onze Rani de Koning is jarig. Geboren in Locristi op deze dag in 1970. En binnenkort begint ze dus weer aan een nieuw seizoen. De Kok en de Koning vanaf maandag 17 augustus. Maar vandaag mag ze niet aan werken denken. Alleen maar vieren. Dikke proficiat Rani. Kim Gevaert viert ook vandaag. Zij behaalde 27 Belgische titels. En 1 keer ook een gouden medaille op de Olympische Spelen. Dat was op de 4x100 meter in Peking. In eerste instantie had het Russische team al die medaille gewonnen. Maar 8 jaar later werd duidelijk dat een van de Russische atletes doping had gebruikt. En zo kregen onze sprinters toch nog die medaille. Blijft een straf verhaal, vind ik. Kim Gevaert is geboren op deze dag in 78. Ze wordt dus 48 vandaag. En misschien toch nog even aanstippen dat de man die deze historische uitspraak heeft gedaan...
1: It's one small step for man,
0: ook op deze dag werd geboren Neil Armstrong, de eerste mens die voet zette op de maan. Hij werd geboren in 1930, ondertussen wel overleden in 2012. En een man die ondertussen ook al is overleden is Peter Burns. Zijn leven is behoorlijk triest geëindigd, want hij was verslaafd aan plastische chirurgie. 300 operaties heeft hij ondergaan en ik kan je verzekeren, dat zag er echt niet meer uit. Als je het ooit zou willen zien, dan kan je het googlen. Peter Burns, before and after. Dan zie je de foto's voor en na. Hij is geboren op 5 augustus 1959 en in de jaren 80 heeft hij een paar leuke hits gehad met zijn groep Dead or Alive. En die gaan we nog eens draaien met You Spin Me Round.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Aaron Blommaert en op zondag Stijn Meuris. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Dit is Joe.
6: Joe Summer.

0: hadden Dead or Alive daarnet met You Spin Me Round Like a Record. Er kwamen hier een paar reacties binnen. Oh my god, hoe zag die mens eruit?
1: Dit is Joe.
0: Ja, die Peter Burns, die dus geboren is op deze dag in 1959, was dus verslaafd aan plastische chirurgie. 300 operaties heeft hij ondergaan. En er zijn dus een paar mensen die de naam hebben gegoogeld. Ja, ik kan je verzekeren, het is schrikken. Peter Burns. Ik kan het nog altijd zelf eens opzoeken. Ja, overleden ook in oktober 2016. Onder andere door al die operaties natuurlijk. Als je kinderen hebt die wat zelfstandiger worden en niet mee op vakantie willen of moeten, zal je de volgende situatie waarschijnlijk herkennen. Eindelijk even quality time. Op vakantie zonder de kinderen, dat is ook wat Eline de Munk dacht. Ze trok met haar man naar Kopenhagen voor een romantisch uitje, maar de eerste avond op restaurant eindigde al in mineur. Ze begon te huilen omdat ze haar twee kids zo hard miste. Het resultaat, hele planning overhoop gegooid en er stonden 3 uur vroeger dan gepland weer thuis voor de deur. Eline noemt het in een Instagram post de beste beslissing ooit en pure zelfzorg. Maar wat wij ons hier afvroegen, ben jij ooit al eens vroeger naar huis gekeerd van vakantie? En waarom was dat dan? Misschien wel voor je huisdier of de bestemming die viel zo hard tegen dat je dacht, ja, dan heb ik het thuis gewoon veel beter. Of was er ruzie met het reisgezelschap? Of was het de liefde die je weer naar hier heeft gelokt? Enfin, om welke reden ben jij ooit wel eens vroeger naar huis teruggekeerd dan eigenlijk gepland was? Ik ben benieuwd welke verhalen we hier allemaal binnen zullen krijgen. Stuur maar door via de Joe-app. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. Die komen er zo meteen aan na deze echte klassieker, kunnen we toch zeggen, van Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: Ja, straf verhaal toch van Eline de Munk. Ze wou een romantisch uitje naar Kopenhagen, maar de eerste avond op restaurant eindigde in mineur. Ze zat te huilen omdat ze haar twee kids zo hard miste. En ze is 3 dagen, ik zei er net 3 uur, hè, dacht ik. 3 dagen vroeger dan gepland, stond ze weer thuis. Wat heeft jou wel eens vroeger thuisgebracht? Je mag het doorsturen via de Joe-app. Zometeen Ragged to Sunshine. Eerste hoofdpunt uit het nieuws nog eens met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig. Straks vliegen er opnieuw blushelikopters uit om het vuur verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts verkocht het duurste schilderij ooit in ons land, De Hemelvogel, een werk van René Magritte. Mon Bernaerts werd 81. En in Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. Hij had munitie en wapens bij. De man zit in de cel. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden.
0: En die files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En er is er eentje die echt bijzonder lang is. Dus opletten daar richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar moet je nu 1 uur aanschuiven. Als je dat kan vermijden, zou ik dat toch maar proberen. E34 tussen Oelegem en Ranst, 5 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Bertem en Krainem, 13 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Raga to Sunshine met Jumbo, Jumbo, Jumbo. Dat verhaal van Eline de Munk. Jullie herkennen het duidelijk, want we hebben echt tientallen straffe verhalen binnengekregen rond mensen die ook vroeger uit vakantie zijn teruggekeerd. Felicitas stuurt hier een berichtje. Ik wou vertrekken vanuit Portugal. Ik voelde mij niet zo goed. Eén keer op de vlieger werd ik onwel. En ik werd zelfs bewusteloos. De piloot heeft sneller moeten vliegen, zodat we sneller op Schiphol waren. Het is allemaal goed gekomen, maar het was toch wel heel straf. Mireille uit Zwijndrecht. Wij hebben 2 jaar geleden door natuurbranden in Kroatië echt een schrik gepakt. We zouden 1 maand blijven, maar waren zo bang dat we onze vakantie echt na 14 dagen hebben afgebroken en dat we blij waren dat we weer terug waren. Ja, en ze leeft nu op dit moment, Mireille uit Zwijndrecht, leeft erg mee met de mensen die hetzelfde meemaken dit jaar. Sandra uit Asbroek. 2 dagjes waren we weg, maar we moesten terugkomen omdat onze hond Odette niet wou eten. De rit van Spanje naar huis ging heel snel en thuisgekomen at ze meteen haar brokken weer op. Dus sindsdien nemen we altijd de hondjes mee. Harry uit Herend, omdat de poes 2 dagen niet had gegeten, kwamen we thuis en dan had ze weer wel. Dat is een herkenbaar verhaal met die dieren blijkbaar. Goed, zeg, we hebben Rit aan de lijn. Rit, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij hebt ooit de kortste vakantie ooit meegemaakt. Hè? Vertel eens wat er is gebeurd.
1: Ja. Ja, wij hadden een hoteltje geboekt in Winterberg. Ja. En dus we zijn daarheen gereden, 6-7 uur rijden, denk ik ongeveer. En wij komen eraan en dat was gesloten.
0: Wat?
1: En wij, allee, hoe komt dat nu zo vreemd, hè? Ja. Gesloten. Dan hebben we rond het hotel gewandeld en zo en zagen we aan de achterkant mensen werken. Dus wij klopten op de venster en zo. En die vertelden ons dan dat het hotel gesloten was wegens renovatie.
0: Maar.
1: En ze waren gewoon ons vergeten te verwittigen.
0: Maar nee, hoe kan dat nu, Riet? Ze hadden dus eigenlijk, ze waren aan de herstelling van het hotel begonnen zonder jou te waarschuwen dat de vakantie niet door kon gaan. En wat dan gedaan? Niet een ander hotel gezocht. Je had de buik vol meteen van Winterberg.
1: Ja, wij kregen wel een ander hotelletje in aanbieding op de grote baan. Maar dat was op de grote baan. Dat was niet naar ons zin eigenlijk. Dat was niet hetgeen dat wij wilden eigenlijk toch. En dan hebben we beslist van, nee, dit gaat niet door, we keren maar terug naar huis.
0: Oh nee, na 6 uur rijden naar Ginder, een paar uur later, hup, terug naar huis. Rit toch?
1: Ja.
0: En dit jaar is het allemaal wat vlotter verlopen?
1: Oh ja. Nee, dat was ondertussen wel al 10 jaar geleden, denk ik.
0: Allee, maar, als je, heb je dit jaar al vakantie gehad, Rit?
1: Oh nee, van dit jaar niet zo, omdat we zijn aan het bouwen eigenlijk, een appartement ontbouwen.
0: Ah, ja.
1: En we hebben ook onze kleindochter zo wat meer deze vakantie. Okay.
0: Ja, je zit zelf in de renovatie nu op dit moment.
1: Maar voilà.
0: Allee,
1: volgend jaar terug naar Frankrijk.
0: Allee, dit is goed, naar Frankrijk. Winterberg staat niet meer op de agenda. Ik wil wel.
1: Niet meer aan de deur.
0: Rit, bedankt voor het gesprekje. Groetjes, hè.
1: Groetjes.

0: hadden Joe Cocker daarnet met Unchain My Heart. En dit is Purple Disco Machine met Beat of Your Heart. Tot dikke kwart voor tien ondertussen.
1: Joe's Summer Request.
0: Ja, weet je wat mij opvalt? Dat heel veel plekjes worden aangeraden vandaag met die een zomerlink hebben. Daarnet hadden we Christophe de Bolle, die zei je moet naar Zomergem komen. En nu zitten we God in Zonnebeke bij Nancy. Dag Nancy.
2: Dag Alain.
0: Goedemorgen. Schijnt de zon in Zonnebeke op dit moment of is het nog bewolkt?
2: Het is een beetje bewolkt, maar de zon schijnt af en toe.
0: Ah, maar het is goed. Het is zo'n beetje een overgangsdagje. We gaan een paar dagen een beetje kunnen ademen. Is daar al warm geweest deze zomer, Nancy?
2: Het is hier zeer warm geweest. In de nacht is het verschrikkelijk.
0: Het is vreselijk, zeg. Als het zo niet onder de 25 graden zakt s'nachts, ja, dan krijg je het huis echt volledig niet afgekoeld. Hè. Maar goed, zeg, ja, we gaan drie leuke platen draaien om zo meteen naar ons Paradise Beach te gaan in Westende. Ik zie hier staan Gilbert Montagnier en Les Sunlights des Tropiques. Waarom zou je die willen horen, Nancy?
2: Omdat ik heel graag Franse liedjes hoor en ik ben ook tweetalig, dus ik hoor heel graag Franse liedjes en Gilbert Montagnier is daar een van, ja. Een zanger die ik heel graag hoor.
0: Ja, je hebt de perfecte voor die Franse taal.
2: Ja,
0: zalig hoe dat rolt, echt geweldig. Dus Les Sunlights des Tropiques gaan we draaien. Ik zie ook Rob de Nijs staan, Het werd zomer, waarom dat nu?
2: Omdat ik ook heel graag Rob de Nijs hoor. En ik heb hem ook in concert gezien vroeger. Dus, een hele toffe man ook.
0: Ja, kan helaas niet meer, maar we gaan ervan genieten zometeen. En Toto met Africa, favorietje van Carol Smits, die ondertussen terug is. Waarom Africa van Toto?
2: Ja, ook omdat het ook een hele mooie zomer was. En zomer is, sorry. En misschien ook ooit later zouden we misschien ooit iets op reis gaan naar Afrika.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, dat staat ook op mijn bucketlist, moet ik zeggen. Fantastisch welke landen je daar kan bezoeken. Oké, zeg Nancy, we gaan die drie platen draaien en dan straks openen we dat Paradise Beach. Bedankt voor je keuze en maak er nog een hele fijne woensdag van en genieten van jouw plaatjes. Hè.
2: Ja, aan u ook. Een fijne dag.
1: Show Summer Request.

de drie platen van Nancy uit Zonnebeke. We hadden al Les Sunlight, Des Tropiques van Gilbert Montagnier. Als perfecte tweetalige zal ze dat helemaal meegezongen hebben, neem ik aan. Dit stond op de bucketlist, Africa van Toto, om naartoe te gaan. En dan deze man nog, tot aan het nieuws van 10 uur. De sympathieke man die ze ook live aan het werk heeft gezien. Dat is het laatste plaatje van Nancy uit Zonnebeke. Geniet er nog van. We zijn op weg naar het nieuws van 10 uur. Daarna is het aan Heidi vanuit Westende, van op ons Paradise Beach. Een hele fijne woensdag.

0: Een hele goede, wat koelere morgen. Kom erbij als je zin hebt in een heerlijke ochtend met de beste muziek van onder andere Genesis, Pink en Michael Jackson. Het nieuws van 10 uur, dit is Serafien Smits.
1: Goedemorgen. In Nederlands-Limburg is de natuurbrand onder controle. Veilingmeester Ramon Bernaerts is overleden. En grote evacuaties in Guatemala uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog enkele dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
2: Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden en dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is, waardoor we niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
1: De blushelikopters van Defensie vliegen ook opnieuw uit om de brand verder te bestrijden. De bekende veilingmeester Ramon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
3: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen aangedacht. Activiteit was fantastisch.
1: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Ramon Bernaerts werd 81. In Guatemala in Zuid-Amerika zijn zo'n 1700 mensen geëvacueerd uit vrees voor een vulkaanuitbarsting. In de hele regio geldt code rood. De vulkaan Fuego spuwt er sinds maandag lava en as uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen wereldwijd. 6 jaar geleden kwamen nog 215 mensen om bij een uitbarsting. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maximaal tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: Op dit moment staan er 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file op de E313 richting Antwerpen komt daardoor een ongeval. Een verliestijd van 1 uur en 24 minuten op dit moment tussen Herentals West en Wommelgem. Op de E34 komt er een kwartier bij tussen Oelichem en Ranst. En op de E40 richting Brussel ook door een ongeval een half uur in de file tussen Berchem en Kraaijnen.
4: Met Heidi van Tielen.

Hij voelt de pure magie, Genesis en Invisible Touch. Een dag is het vandaag die denk ik heel veel mensen wat deugd gaat doen. Een pak minder warm en dus letterlijk en figuurlijk ook wat meer ademruimte om buiten te komen, om het huis te verluchten. Dat hoorde ik de weerman vanochtend ook nog zeggen bij Alain. En natuurlijk om weer wat dingetjes te doen. Wie weet zit daar ook wel een bezoekje bij aan dit hier.

bestaat weinig tot geen discussie over nog altijd de man van Zuid-Afrika, die Nelson Mandela. En niet die Jelle van in BMW Zoek Lief op VTM. Die zit daar in zijn BMW. In Kaapstad is dat in Zuid-Afrika. Heb daar al enorm van genoten de afgelopen weken op tv. Ik hoop dat het eigenlijk nooit stopt, want als dat programma stopt, dan weet ik dat ook de zomer aan het stoppen is. Dus ik blijf er met heel veel plezier naar kijken, ook naar die beelden van onder andere Zuid-Afrika. Ben er zelf nog nooit geweest, omdat het, ja, voor mij is het echt zo'n land met heel veel uitersten en heel veel rijkdom, maar ook heel veel armoede. Maar wat een land natuurlijk, qua natuur, qua cultuur, qua lifestyle. Dat moet daar echt de moeite zijn. Het is een beetje anders dan onze Belgische kust natuurlijk, al heeft die ook echt wel zijn charme. Zeker.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Nog tot en met zondag 10 uur 's avonds zenden we met Joe live uit van op Joe Paradise Beach hier in Westende. Het waren al fantastische weken met heel veel leuke bezoekjes, maar ook heel veel mensen die via de app of de website of via VTM Gold mee hebben gekeken naar de beelden hier. Want als je de beelden bekijkt, ja, dan zie je zoals gewoonlijk de studio, maar je krijgt ook beelden van de zee, het terras, de mensen. Dat is de beste slow TV die er bestaat. Nu, een van de beste dingen hier aan zee, dat zijn uiteraard de zonsondergangen, waarbij je de zon kan zien zakken in de zee. Jawel, zoals in het prachtige liedje kan dat hier gewoon elke dag gebeuren. Die haal ik ook meestal elke avond om nog even naar het strand te gaan. Maar de zonsopgang, ja, die ga ik mij, ja, die passeer ik. Op dat uur draai ik mij liever nog eens om. Maar ik heb die zonsopgang hier aan zee wel in twee easy platen gestopt, zo meteen. Want voordat je Michael Jackson krijgt en Cedar Garrett met I Just Can't Stop Loving You, krijg jij eerst de hemelse stem van Norah Jones, die ons allemaal in het geel en het oranje doet denken. En dat doet zij met deze mooie Sunrise.

0: Niet zomaar een liedje voor Lisbeth uit Kalmthout. Ja, laat ze weten via de Joe-app. Ze is altijd zo happy als we de openingsdans van haar draaien. Ondertussen is het 11:50 geworden. Er zijn 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen file daar eindelijk aan het afnemen. Een half uur er nog bij tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E40 richting Brussel 10 minuten extra tussen Sterrebeek en Kraaijnen. Op de Brusselse buitenring 7 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je nu 5 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen West.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

al vroeg op de zomer is hij ze kwijt, hè? The Summer Love. Het is nog maar 5 augustus. Reggie and Where Did You Go? Er komt een heel toffe zomertip aan in onze Summer Hotspot van vandaag. Eentje waar je eigenlijk niet ver voor moet rijden of je moet je daar ook niet ver voor gaan verplaatsen. Het kan in feite altijd en overal en het heeft te maken met de natuur. Ik ga zo meteen bellen met de meest enthousiaste natuurmens ever daarover. Mocht je het nog niet kennen, het is echt een aanrader. Doe het zelf ook heel vaak.

0: bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1+1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
7: 1+1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Summer Hotspot.
1: We gebruiken allemaal massaal de apps van Instagram en Facebook, maar er is eigenlijk een veel leukere app nog en dat is Obsidentify. Joeri Kortes, een heel goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Joeri, jij werkt bij Natuurpunt, jij bent bioloog, jij kent onwaarschijnlijk veel van dieren, van planten, maar de gemiddelde mens, zoals ik zelf, toch iets minder. En dan is er Obsidentify. Wie dat nog niet kent, leg nog eens even uit wat die app doet en wat die kan.
2: Ah ja, weet je, dat is eigenlijk een soort of een herkenningssoftware, een beeldherkenningssoftware die erachter zit. En je kan dus een foto nemen van eender welke plant, dier, paddenstoel dat je tegenkomt in de natuur. En dan gaat hij dat vergelijken met een grote database die online staat. Die staat op onze website waarnemingen.be. En dan gaat hij kijken van de wat hebben die mensen hier gezien. En dan geeft hij met een heel hoge waarschijnlijkheid, vaak met een zekerheid, de juiste naam daarvan.
1: Ja, en dat is superleuk met kinderen, want ik heb zelf ook een zoontje. Die is 6 jaar, die stelt heel veel vragen en mama weet niet altijd het antwoord. En dan stuur ik hem ondertussen door naar Obsidentify en die weet al perfect hoe dat werkt, omdat dat is zo leuk om samen te ontdekken, hè?
2: Ja, dat is geweldig. En ja, die waarnemingen.be of die observation.org, dat is de internationale ding die erachter zit, dat bestaat nu eigenlijk al iets meer dan 20 jaar. En er zijn al meer dan 100 miljoen waarnemingen bijgekomen. Dus dat is echt ongelooflijk. 100 miljoen waarnemingen op een goede 20 jaar, dankzij mensen die dat allemaal doorgeven. En de voorbije jaar, ja, met beeldherkenning is dat echt super simpel en komt daar enorm veel bij.
1: Ja, dus die gegevens worden wel dan op een of andere manier bijgehouden en die vertellen dan ook iets, vermoed ik?
2: Ja, uiteraard, ja, want op die manier kunnen we bij Natuurpunt echt heel veel te weten komen over verspreiding van dieren en planten. Bijvoorbeeld of het goede jaren zijn of slechte jaren voor bepaalde insecten, ik zeg zomaar iets. En nu hebben we ook dit jaar voor de zoveelste keer onze insectenzomer, waarbij we mensen effectief aanraden om aansporen om ga eens naar buiten en ga eens kijken naar de insecten rondom u, want ja, daar werkt dat eigenlijk bijzonder goed voor, want je kan daar vaak dichtbij komen, je kan dus een goede foto nemen. En ik kan dan ook wel die tip geven, die foto snijd je een heel klein beetje bij, dat is super simpel op je gsm, zodat het beeldvullend in beeld staat. Het moet niet perfect zijn, het mag zelfs soms een beetje wazig zijn. En dan geeft hij de juiste naam van die soort. En nu zitten we dus met een top 3 van de insecten, dat zijn alle drie dagvlinders. De Atalanta die staat helemaal bovenaan, want die wordt de voorbije dagen veel gezien.
1: Ah, oké. Okay. De Atalanta, wat is dat? Wat is dat juist?
2: De Atalanta. Ja, dat is een vlinder. Die is heel donker aan de binnenkant van de vleugel. En dan de randen, die zijn heel mooi rood-oranje-achtig met ook wat witte vlekjes erop. Moet je zeker maar eens kijken. Het is een vlinder die dat eigenlijk alleen maar in de zomermaanden bij ons vertoeft. En dan binnenkort, ergens in september, dan zegt hij, het wordt hier wat frisser. Ik ga helemaal naar het zuiden, naar het zuiden van Frankrijk of Spanje, om zich daar dan voor te planten. En die nakomelingen, die komen dan volgend jaar weer terug. En dat is zo een van die fijne soorten, omdat, ja, niet elk jaar is hetzelfde. En zo kan je dat eigenlijk heel mooi opvolgen, hoe de populaties van dat soort van dieren het doen.
1: Geweldig, hè? Ja, ik begrijp die vlinder ook volkomen, dat die na de zomer terug wegtrekt naar andere oorden. En ik heb hier trouwens gezien, Natuurpunt organiseert ook nog bijvoorbeeld dan in het najaar paddenstoelen, wandelingen met Obsidentify. En dan gaan jullie de mensen mee op sleeptouw nemen om dat dus samen te ontdekken via die app.
2: Ja. Er zijn zo'n aantal van die dingen. Sowieso, als je gaat kijken bij de activiteiten van Natuurpunt, dan kom je heel wat begeleide wandelingen tegen. En dus ook een aantal die dat maken een beetje makkelijker uitleggen. Maar het is eigenlijk zo simpel dat iedereen meteen aan de slag kan en een klein beetje een burgerwetenschapper kan worden. Want dat is het eigenlijk ook. Je gaat een beetje aan wetenschap doen zonder dat je daar superveel kennis voor nodig hebt.
1: Fantastisch, heel laagdrempelig. Die Obsidentify-app, haal die erbij als je die nog niet zou hebben. En dan kan je dus weer wat ontdekkingen doen en jezelf een echte wetenschapper wanen. Joeri, alweer dikke, dikke merci. Maak er nog een fantastische zomer van en heel graag tot de volgende keer. Hè.
2: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Bye-bye.

0: Radio Relog.
1: Radio Relog, die ken ik niet. Het is wel de radio waar Manu Chao van houdt. Me gustas tu. Wij houden vooral van Joe. Uiteraard hier bij Joe. Zo gaat dat. Met de grootste klassiekers natuurlijk. Dit is er zo eentje. Dit is Tiger.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Vul je voorraad dierenvoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram, nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit is jou. Een hele goede morgen. Zometeen dat liedje van Your Bestie en My Bestie. Na Pet Shop Boys en natuurlijk eerst ook het nieuws van 11 uur ondertussen. Dat krijg je van Serafien Smits.
4: Goedemorgen. We springen zuinig om met ons drinkwater. Drone boven de luchthaven van Leipzig. En een stuk van de SpaceX-raket is neergestort op de maan. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
5: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar we wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
4: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. En een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte rondwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft dat voor altijd op de maan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer. Op dit moment zijn er 5 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten daar in de file tussen Massenhoven en Bommelgem. Op de E40 richting Brussel. 10 minuten erbij tussen Sterrebeek en Kruinen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-West. En richting Gent op die Antwerpse ring. 6 minuten tussen Berchem en Antwerpen Centrum. En ook 5 tussen Merksem en Borgerhout.
6: Met Heidi van Tielen.

0: Show Paradise Beach.
1: Billy Paul, die hoorde je net met Only the Strong Survive. En daarvoor die Justin Wellington met Ico Ico, My Bestie, zo heet die song. En ik heb hier natuurlijk op Joe Paradise Beach ook al heel wat nieuwe besties gemaakt. Volwassen luisteraars in de eerste plaats, maar natuurlijk ook heel veel kinderen. En ook heel veel honden in allerlei formaten. En aan de zee worden die ook vaak getransporteerd in zo'n buggy. Waardoor het ook vaak wel lijkt alsof het een kinderwagen is en op zoek krijgen van wat baby's. Ik heb me deze week ook al zeer pijnlijk vergist. Denken dat er een babytje aankomt. Ze beginnen zo van, wat ga ik doen? En dan bleek het een Malteser met een streekje in zo'n buggy. Maar, mens of hond, ze zijn nog altijd van harte welkom hier in Westende. Ik ga proberen mij niet te vergissen. We zitten hier op de Koning Ridderdijk in Westende nog tot zondagavond 10 uur.

0: Zij de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visky.
1: Of een lekkere langoustien.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdoom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdoom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: Nog steeds à volonté.
6: This is a mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes.

0: zometeen, Natalia. Het is ondertussen 11:30 geworden. Er zijn 4 verkeersproblemen waar je nu meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, 12 erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Richting Nederland is dat 10 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Op de E313 richting Antwerpen, 8 minuten in de file tussen Massenhoven en Bommelgem. En op de E40 richting Brussel, 6 erbij tussen Sterrebeek en Kraaijnen.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

We hebben al heel veel inspirerende zinnetjes gehad in onze zoektocht deze zomer naar de mooiste zinnen uit liedjes. Zometeen komt er weer zo eentje aan, maar dit kan natuurlijk ook al tellen qua inspirational quote. Dit is Don't Stop Believing van Journey.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Aaron Blomaert en op zondag Stijn Meuris. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Het was met deze single dat wij in Europa Jennifer Lopez leerden kennen. En dat was meteen een zeer aangename kennismaking voor heel veel mensen. Elke dag ga ik samen met jou op zoek naar zinnen in liedjes die niet zomaar passeren. Hè. Nee, we zoeken samen zinnen die iets betekenen voor jou, die jou iets hebben doen inzien of die jou door een bepaalde periode hebben geholpen, die jou begrijpen of die jou gewoon simpelweg gelukkig maken. Als jij op dit moment ook aan zo'n zinnetje denkt in een bepaald liedje, laat het gewoon even weten via de Joe-app. Je kan dat ook inspreken via het microfoontje of je kan het mij gewoon doorsturen in een berichtje. En dat is ook exact wat Mia uit Beveren heeft gedaan.
1: Ik ben Mia. Lippens en de mooiste zin uit een liedje komt voor mij uit Big Yellow Taxi van Counting Crows. You don't know what you've got till it's gone. Ik kan het niet exacter verwoorden, maar 6 jaar geleden verloor ik mijn echtgenoot van de ene dag op de andere. En je weet inderdaad niet wat je hebt tot hij verdwenen is, tot hij weg is. En het, ja... Ik kan het niet beter verwoorden, het is gewoon exact wat ik voel.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Ja, en ik kijk hier op mijn kalender. We zijn al wel degelijk 5 augustus vandaag. Dat betekent dus nog een paar dagen samen optimaal ervan genieten. Wij gaan dat zeker ook doen straks met K3. Die komen hier een aantal liedjes zingen op ons podium. Een summer session om 6 uur. Nu, als je hier niet geraakt, je kan uiteraard het interview en een liedje horen straks ook bij Jan Bosman. Of je kan de beelden checken op de Instagram of de Facebook van Joe. Maar er is natuurlijk ook nog ander muzikaal bezoek waar we heel erg naar uitkijken. En dat is voor nu zaterdagavond. Om 8 uur 's avonds is hier nog het grote concert van Aaron Blommaert op ons podium. De weersvooruitzichten zien er ook schitterend uit. Dus het belooft een hele mooie zonsondergang te worden samen met hem. Hij mag hier ook volledig het kot komen afbreken. Het is te zeggen, nog niet volledig. We hebben Joe Paradise Beach nog 1 dag daarna, ongeveer nog 24 uur nodig. Want om 10 uur 's avonds zondagavond, dan gaan we met spijt in het hart de deur hier achter ons toetrekken. Jammer genoeg. Maar Aaron Blommaert dus zaterdagavond op ons podium. En Aaron kijkt er zelf ook duidelijk al naar uit. Hij is zelfs al aan het aftellen.

0: presenteert ABBA Forever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
1: Nu bij Aldi en

0: Appige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is jou. Een hele goede woensdagmiddag. Een toffe plaat van Clouseau. Dat doet ons allemaal deugd. En dat is exact wat ik zo meteen ga dragen voor jou. Maar eerst 12 uur, dus het nieuws met Serafien Smit.
2: Goedemiddag. Meer meldingen over geweld tijdens het WK voetbal. Geen extreme piek in ons drinkwaterverbruik. En een drone op de luchthaven van Leipzig. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
3: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
2: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
4: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
2: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden. Dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
5: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen aangedacht.
2: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. En een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met het raketdeel. Mogelijk blijft dat voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer. Drie files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Brugge komt er een kwartier bij tussen Assenede en Nieuwburg. Daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de Brusselse buitenring 8 minuten aanschuiven tussen Leonard en Wezenbeek. Daar ligt een obstakel op de weg.
6: Met Heidi van Tielen.

Vlekken en vuur en van een knallende vuurgesong naar een liedje dat eigenlijk heel klein begint. Namelijk Papa Chico van Tony Esposito. Daarna krijg je van mij ook de nieuwe Bruno Mars. Ook die is weer geweldig. En dan gaan we samen terug naar een zomer aan het begin van de jaren 90.

0: Joe Summer.
1: Ik ga jou vandaag mee terugnemen naar de zomer van 1993. Wat is er toen allemaal gebeurd? Wel, die zomer die werd absoluut gedomineerd door het onverwachte overlijden van koning Boudewijn. Die overleed heel onverwachts aan een hartstilstand in Spanje. En dat zorgde voor nationale rouw in België, want iedereen had koning Boudewijn bijzonder, bijzonder graag. En je ziet zeker ook nog wel die beelden voor jou van die duizenden mensen in de rij, in de hitte in Brussel, om koning Boudewijn een laatste groet te brengen. Het is ook de zomer van totale dino-gekte. En dat had natuurlijk te maken met de eerste film van Jurassic Park. Later ook nog heel veel andere vervolgfilms opgekomen. Maar die eerste die was wel bijzonder ingrijpend en angstaanjagend. Ook voor heel veel mensen. Het was een film die echt alle records brak, die Jurassic Park. En dan was er ook het begin van internet voor iedereen. Enfin, het begin uiteraard. Want in 1993 was er het onderzoeksinstituut CERN die de broncode van het World Wide Web gratis openen voor het grote publiek. Alleen had nog niet echt iemand een computer, of wij toch zeker niet. En het duurde natuurlijk nog een aantal jaren voordat internet ook het grote, grote publiek zou veroveren. Was natuurlijk ook fantastische muziek in dat jaar 1993. Ik heb een cover klaarstaan van een liedje van Elvis Presley, maar dan in de versie van UB40. Filmmuziek, al was het oorspronkelijk voor de eerste film waarvoor ze gevraagd hadden, hebben ze uiteindelijk gezegd van nee, we gaan het toch niet gebruiken. Maar een tweede film dan weer wel. En zo werd het ook een grote hit. Die reggae cover van Can't Help Falling In Love With You van UB40.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
0: Good times, great music. Joe.
8: Joe Summers.

Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. En ik zag online dat Rod Stewart gisteravond moest optreden in Niagara Falls in Canada. Ik zag al meteen beelden voor mij van een halfnatte Rod Stewart die een concert geeft terwijl de bekende watervallen achter hem kletteren. Maar dan keek ik beter en bleek het gewoon om een optreden te gaan in een van de grote casino's met hotel daar aan Niagara Falls. Maar, en dat heb ik dus ook wel even opgezocht, je hebt daar dus wel degelijk suites die uitkijken op die super indrukwekkende watervallen van Niagara Falls. Ik heb zelf ooit het geluk gehad ze te zien en dat komt toch wel in de buurt van een echt paradise. En dan nu live van op Paradise Beach, Paradise van Coldplay.

0: van The Lucky Boy, Denise Williams. En let's hear it for the boy. Het is ondertussen 2:30, zo is het. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E34 richting Brugge. Er komt een half uur bij tussen de JF Kennedy-laan en Nieuwbrug. Komt daardoor een ongeval. Op de Brusselse buitenring 22 minuten extra tussen de Belriek en de Dreef en Wezenbeek-Oppen. Komt daardoor een obstakel op de weg. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E19... richting Antwerpen schuif je nu 8 minuten aan tussen Sint-Joppingt-Goor en Antwerpen-Noord.
1: Met Heidi van Tielen.
2: Come on, yeah.

Loving Each Day van Ronan Keating, dat moet zo wat de spirit zijn voor een vrolijk en gelukkig leven. Al is het ook perfect normaal als dat eens een dag totaal niet lukt natuurlijk. Hè. Maar misschien in het beste geval kan

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
5: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men, 2 plus 1.

0: Joe Summer.
1: Het internationale showbiznieuws deze week was toch wel dat nieuws van Ariana Grande. Heel grote bekende zangeres natuurlijk wereldwijd. Die heeft aangekondigd dat ze een pauze gaat inlassen. Dat ze weg wil uit de spotlight, omdat ze de laatste tijd zo becommentarieerd is en bekritiseerd is op hoe ze eruit ziet. Ze heeft daar even genoeg van. En ze stapt uit de rat race. Ik vind dat best wel een goed signaal, ook naar de buitenwereld toe. Mensen moeten ook niet zomaar tegen alles tegen kunnen. Gewoon omdat die bekend is, laten we gewoon vooral ook wat lief zijn voor elkaar. Heel veel grote sterren krijgen daar natuurlijk dagelijks mee te maken. En het zou eigenlijk niet moeten. Of toch niet op die schaal. De volgende zangeres die weet daar trouwens ook alles over. Zij heeft vooral dan in het verleden commentaar gekregen dat ze te veel vriendjes zou hebben gehad. Terwijl dat bij mannelijke artiesten natuurlijk nooit een issue is. Maar bij vrouwelijke uiteraard wel. Swat, ze is ondertussen gelukkig getrouwd. Dus vorige maand, ja, wie laat slacht, best slacht. Hopelijk kan Taylor Swift er nog wel even tekenen. En dat maakt ze van die geweldige muziek. Blijft ze dat doen, zoals deze.

Ja, Queen uiteraard en Kind of Magic. Joe Paradise Beach. Zometeen helemaal live hier vanuit Westende. Carlos Schmitz op je radio tussen 1 en 4. En daarna Jan Bosman met een muzikaal topbezoek van K3. Dus blijf zeker luisteren. En van mij krijg je nog voor het nieuws van 1 uur de cutie Donna Lewis. Ga je wel horen na deze geweldige single van Madcon. Dit is nog eens Baggin.

0: Dat moment dat je iemand anders niet meer uit je gedachten krijgt, omdat je verliefd bent. Ken je dat? Er zijn ook platen over gemaakt en een van de mooiste draai ik zo meteen al. Net na het nieuws, want het is 1 uur, Serafien Smits.
1: Goedemiddag. 1712 kreeg meer meldingen over geweld tijdens het WK voetbal. In Brussel is het aantal werklozen met een uitkering fors gedaald. En de Belgische vader en dochter raken zwaar gewond tijdens het parasailen. Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouziblo van Hulplijn 1712.
2: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik en minder slaap.
1: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Je hoort Roel de Kleen.
3: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En weet ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
1: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog altijd. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
0: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De E19 in de richting van Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 13 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 13 minuten. En in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 12 minuten.
4: Joe Paradise Beach
5: met Carol Smits.
0: Daar gaan we. Goedemiddag.

eerlijk, ik vind het echt nog altijd een van de beste platen uit 1990. En terecht ook een nummer 1 hit toen voor London Beat. And I've been thinking about you. En welkom in het Joe Paradise Beach gebouw. Hier in Westende, we staan hier nog tot aanstaande zondag. Het is een beetje bewolkt vandaag, maar hey, de zomerse vibes zijn goed. Ik heb topplaten bij. En we gaan straks ook al in een minuut of 5 de schaduwplaat battle spelen. Maar eerst wat happiness met de Whistars.

0: Elke zomer heeft zijn oorwurm. Dit is er een van voor 2026. The Thing I Love van Max en Andy Grammer. Elke middag rond dit tijdstip mag jij een muzikale keuze maken in de schaduwplaat battle. Hoe beleef jij deze beetje bewolkte woensdag toch hier aan de kust? Zoek je de koelte op of sta je liever volop in de zon te zweten? Het thema van vandaag is City, dus we trekken de stad in. Maar jij mag wel de soundtrack kiezen. Kies je voor Kamp Schaduw, dan heb ik een absolute klassieker voor je klaarstaan. Een van Bruce Springsteen. Een ontzettend sfeervolle, trage ballade. Perfect als je even wilt ontsnappen aan de hitte en even wil wegdromen in de schaduw. The Streets of Philadelphia.
1: Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
0: Of ga je vandaag voluit voor Kamp Zon? Dan trekken we naar een van de grootheden uit de jaren 80. Vrolijk, uptempo. En het is er een van Starship. We built this city. Wat wordt het voor jou vandaag? Wordt het schaduw of wordt het zon? In welk kamp zit je? Laat me dat even weten. Stem op je favoriet. Dat doe je heel makkelijk in onze app.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Aaron Blomaert en op zondag Stijn Meuris. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Shh, luister.
2: Hoi, kom op!
1: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Are you ready? Joe Summer.
7: Good times. Great music.

'cause my dreams are bursting at the seams. Fireflies and All City in het Joe Paradise Beach. En ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de schaduwplaat battle. Het thema was City. Je had de keuze tussen Starship, We Built This City, maar Bruce Springsteen die dingde ook mee. En hij kreeg uiteindelijk 55% van de stemmen. Dus geniet van Streets of Philadelphia.

0: muzikale trip naar 2013. Was toen niet weg te branden van de radio. Wereldwijd zo'n vette hit toch? Pharrell Williams en Happy. Straks Private Dancer van Tina Turner. Daarbij gaan we naar de Edis. En het wordt ook tropisch met Enrique Iglesias. Na een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En in de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 13 minuten. Het komt door een defect voertuig. Joe Paradise Beach.
1: Met Carol Schmitz.

0: De grote Tina Turner. En ze zong het met zoveel passie. Eigenlijk een nummer geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits. Het komt uit zijn koker. Maar hij vond ook dat het thema, wat dan over een danseres gaat, dat dat absoluut dus door een vrouw moest gezongen worden. Hij belde naar Tina en de rest is geschiedenis. Zeg, vandaag woensdag 5 augustus. We zitten in de laatste week van Joe Paradise Beach, maar we gaan eruit met een knal. De komende dagen nog wat fijne optredens. Nu zaterdag Aaron Blommaert hier op het dak van onze studio. Het is gratis en daarna kan je lekker feesten op de DJ-set van onze Jarno Ponet. En vanavond ook bezoek, groot bezoek. Ik heb al verontruste mama's gezien en papa's en kinderen, want K3 komt langs bij Jan Bosman rond 6 uur vanavond. Gebeurt het. Voor die tijd vette platen. Hé, wat dacht je? We gaan hier geen shit draaien. Zometeen U2, The City of Blinding Lights.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Joe Summer.
8: Good times, great.

Het was een wereldhit uit de 70s. John Paul Young en Love is in the Air. Joe Paradise Beach straks met het beroemdste duo uit de 80s, Eurythmics. En er is nog eens Shaboozy, de tooghanger die niet meer hoeft te werken dankzij

Even een blik achter de schermen bij Joe. Hans, producer, staat hier naast mij. Heeft net in de microgolf over een pasta gezet die toch iets te warm bleek. Moet ik water brengen, Hans? Brand? Oké. Wel, ik heb hier ook nog wat heets, hoor. Dit zijn de Spice Girls.

0: En ook dit uur topplaten op het ritme van je zomer. The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Miles Smith en ook een van de grootste solo-hits van Sting, zometeen. Twee uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafien Smit.
1: Goedemiddag. De politie aan zee gaat met drones transmigranten opsporen. Positieve reacties op het plan om zware auto's te verbieden voor jongeren en een zwaar paraceelongeluk in Zuid-Frankrijk. Aan zee gaat de politie nu ook aan de oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken.

0: naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig. Je hoort Dimitri van Damme van de politie.
1: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit de Swin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren. En we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
0: De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Je hoort Roel de Kleen.
2: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op en weet ook dat die meer en zwaarder ongevallen veroorzaken.
0: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
3: Vertraging richting Antwerpen op de A12 tussen Strombeek-Bever en Wolvertem, 14 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Carol Schmitz.
3: Goedemiddag.

0: Altijd feest. Met Black Eyed Peas uit 2009 ondertussen. I got a feeling. Daarnet in het weerbericht hoorde ik dat het de komende dagen opnieuw warmer wordt. Ben jij zo'n mens die zich dan te pletter zweet in die zinderende zomerhitte? Dan is vaak je eerste instinct waarschijnlijk om een ijskoud drankje te pakken. Maar de wetenschap zegt dat je dat dan ook helemaal verkeerd doet. Wat je wel moet doen, vertel ik je zo meteen.
1: Dit is Joe.
2: Joe Paradise Beach.
0: Eerst nog wat grooven. Dat doen we met The Young Rascals. Heerlijk.

Stargazing en Miles Smith. Als de temperaturen de pan uitswingen en als je in zweetmodus gaat, dan is het logisch dat je misschien instinctief naar een ijskoud drankje grijpt. Maar er zijn betere alternatieven. Als je het heel warm hebt, moet je juist hete thee drinken. Klinkt gek, maar het helpt. Een warme drank verhoogt namelijk je lichaamstemperatuur heel even, waardoor je zweetklieren in overdrive gaan. En zodra dat zweet verdampt, koel je veel sneller en efficiënter af dan met een koud drankje. Dus laat in de toekomst de ijsblokjes gewoon links liggen en zet de waterkoker aan. De Sting die wist dat eigenlijk ook al in de jaren 80. I don't drink coffee, I drink tea, my dear. An Englishman in New York. Theetijd en koekjes. Maar geef mij maar een bubble waffle met een tas thee dan. Als de

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Zijn al 100 dagen zonder jou.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Good times, great music. Dit is Joe.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold III, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

Paradise Beach van The Cher uit 1999 met discoballen en al en Strong Enough. Ik heb zometeen een van de beste en de mooiste zangeressen van dit jaar, vind ik. Olivia Dean. Maar eerst ook nog Jerusalem. Hoor je zo meteen na. Level 42, Running in the Family.

0: Wie kent dat dansje nog? Niemand hier. Okay. Jeruzalem, hè? Niemand durft waarschijnlijk. Het is 2:30. Een overzicht van de verkeersproblemen. Het gaat moeizaam op de buitenring in Brussel. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 13 minuten, sta je nog op een andere plaats in de file op een van de snelwegen. Verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Joe Paradise
1: Beach. Met Carol Schmitz.
0: En Foreigner.

Even een korte shout-out naar Mario de Meester. Stuurt een bericht in de app van Joe. Die zegt, Karel, was ik maar daar. Het ziet er gezellig uit en het is goede muziek. Dankjewel, Mario. Het doet me heel veel plezier. Maar kijk, je bent er echt wel bij, want je bent aan het kijken. En dat kan je uiteraard ook in de app en via de beroemde tv-kanaal. Ondertussen ook genieten van goede platen. Dit is Olivia Dean.

0: Zoon, Olivia Dean. Shh, luister.
1: Hoi, kom op!
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visk.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes. Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes.

0: Perfecte muziek voor een zonnige woensdag met Eagle Eye Cherry en Safe Tonight.
1: Joe Paradise Beach.
0: Nou, je weet het, het is radio met de deuren open en dus regelmatig en heel veel bezoekers. Het zijn er tienduizenden over de hele zomer. En natuurlijk kunnen we niet iedereen zo voor de microfoon halen, maar af en toe komt er iemand binnenstappen waarvan ik denk, oh, maar dat is een tof verhaal. Hij is 12 jaar en Casper is hier vanmiddag op bezoek. Dag Casper, van harte
2: Hallo.
0: Welkom. Jij bent hier omdat je zelf ook een radiomaker in spe bent. Dat vind ik altijd cool.
2: Ja, dat klopt. Ik maak radio bij Bunkers in Gent.
0: Bunkers in Gent. Cool. En wanneer heb je uitzending?
2: Dat is elke zaterdag van 12 tot 1 middags.
0: Oké. Doe je dat ook onder je eigen naam?
2: Maar dat is met een groepje jongeren. Dat zijn dus allemaal jongeren die heel geëngageerd zijn om dus radio te maken. En dat gebeurt dan elke zaterdagmiddag.
0: Je hebt in elk geval al een goede DJ-radionaam. Casper van Rijkigen. Ik ga dat ook opschrijven. En stuur eens een opname op. Want je weet het nooit. Ik bedoel, binnen een aantal jaren is het tijd voor vers bloed. En kunnen we jou bellen, toch?
2: Ja, wie weet.
0: Ja, maar natuurlijk. Heb je ook... dat moet ik vragen. Wat vind je zo speciaal aan radio? Wat trekt jou daarin aan? Waarom doe je dat graag?
2: Ja, dat is zo het spontane dat je hebt. Ja. Van zelf iets kunnen vertellen en zo. Ja, dus zo... Het is iets moois om naar te luisteren.
0: Dat is waar.
2: En ook mensen die bijvoorbeeld zo alleen zijn of zo. Of ja, je wordt
0: erdoor
2: opgefleurd. Ja.
0: Dat is ook
2: je
0: zo.
2: Je hebt altijd gezelschap.
0: Ja. En wanneer heb jij die microbe gekregen? Dat wil ik ook wel weten.
2: Wanneer ik ben begonnen met radio te maken. 2 jaar geleden
0: Op
2: ongeveer.
0: Op zijn 10 jaar. Ik vind dat echt een geweldig. Casper. Ik wens jou heel veel succes zaterdagmiddag tussen 12 en 1.
2: Dankjewel.
0: Bunkers in Gent, ik ga echt luisteren.
2: Ja.
0: En als je dan op een gegeven moment iets hebt van oké, ik ben klaar voor het grote werk, of het grote station, laat ons dat weten.
2: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Ik hou je eraan, hè? Oké. Je bent een fulltime DJ, dus je mag gewoon de volgende plaat aankondigen. Ken je dit van Silver?
2: Ja, dit is Silver and Turn the Tide. Een goed feestnummertje. Dus Joe Paradise Beach, als jullie willen, begin ook maar een beetje te feesten.
0: Wow.
2: Dat haalt de sfeer natuurlijk altijd naar boven.
0: Onze Casper.
2: Wat een goede beat.
0: Dankjewel hoor. Heel veel succes jong. En dankjewel voor je toffe bezoek.
2: Ja, dat is graag gedaan.
0: Dank Casper. Yo.

Het gevoel van de jaren 80. Meer 80's wordt het niet, hè? Mister was het. En Broken Wings live van op Joe Paradise Beach. We staan hier nog met grote goesting tot en met nu zondag. Zaterdagavond is er het optreden, zoals je weet, van Aaron Blommaert hier boven op het dak, gevolgd door een DJ-set van Jarne Ponnet. En vanavond ook Schoon Volk. Ik heb het niet over Jan Bosman, want die hoor je straks tussen 4 en 7. Maar hij ontvangt K3. Ja, Jan en ik, wij zitten elkaar constant te dissen. En dat wordt gewoon ook erger en erger. De een smijt een bom en dan de andere reageert met een atoombom. En ik weet niet waar het zal eindigen, maar Jan Bosman hoor je straks ook tussen 4 en 7. Dit

0: En uiteraard hoor je dit uur ook de zomerswipe. Jij beslist de muzikale koers, maar je hoort ook gegarandeerd Michael Jackson en Celine Dion. Zometeen al. Na het nieuws, want het is 3 uur. Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. De politie zet ook aan onze Oostkust-drones in. De autoriteiten in Ceuta trekken aan de alarmbel en Artsen zonder Grenzen vragen meer middelen tegen de ebola-uitbraak. Aan zee gaat de politie nu ook aan de Oostkust een speciale drone inzetten om transmigranten op te sporen. Ze verstoppen zich vaak in de duinen om dan met een bootje de Noordzee over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Door die drones zijn er een pak minder agenten nodig, hoort Dimitri van Damme van de politie.
2: De laatste tijd was het eigenlijk vooral van op de stranden langs de oostkust, vanuit het Zwin, vanuit Blankenberg hebben we 3 keer een insteek gehad. In Bredenhaan heeft men een grotere strook die men moet kunnen coveren en we kunnen niet om de 100 meter een politieagent zetten.
1: Het gaat voorlopig wel nog om een proefproject. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten. De situatie is onhoudbaar volgens de president sinds de toestroom van 10.000 migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n

0: 2600% boven hun capaciteit. Er wordt ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt nu hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En de ebola-uitbraak in Congo is kritieker dan ooit, dat zegt Artsen zonder Grenzen. In amper 3 maanden tijd zijn al zeker 1500 mensen overleden aan het virus. Het gaat nu al om meer dan 3600 bevestigde gevallen. En het cijfer neemt ook elke dag nog toe. Artsen zonder Grenzen vraagt daarom meer steun om de uitbraak tegen te gaan. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind. Misschien ook een bui hier en daar. Maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. En de volgende dagen wordt het weer wat warmer.
1: En voorlopig 1 file te melden waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de buitenring in Brussel gaat het moeizaam tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. Wikken daar op 11 minuten.
2: Joe Paradise Beach. Met Carol Schmitz.

Welkom bij Joe, dit is Joe Paradise Beach met topplaten. De soundtrack voor een mooie zomer, die sunroof. Nicky Yore uit 22 was het. Ook vandaag gaan we swipen doorheen de muziekplaylist. En ik zoek een straffe kandidaat. Maar eerst nog Hot Chocolate. Daarmee zitten we in de 7.

striptease scène te denken. Dat hoort er gewoon bij, toch? Hot Chocolate and You Sexy Thing. Joe Paradise Beach. Maak je klaar voor een nieuwe zomerswipe? Vanaf vandaag is Antwerpen opnieuw in regenboogkleuren gehuld. Want de Antwerp Pride is opnieuw van start gegaan. Een ideaal moment om de liefde in al haar vormen en kleuren te vieren. En daarom staat mijn zomerswipe vanmiddag helemaal in het teken van love. Love is love. Ik heb 5 fantastische artiesten voor je klaarstaan. Die niet alleen zorgen voor heerlijke muziek. Maar ook allemaal mensen die altijd een warme, open en positieve boodschap uitdragen. Stuk voor stuk iconen, dus het wordt moeilijk kiezen. Ik zoek een straffe kandidaat die mee wil vieren dat je helemaal en altijd jezelf mag zijn. Stuur snel in de app van Joe zomerswipe als jij wil meedoen. En dan leg ik je 5 iconen voor. Je mag er 1 kiezen. Je hebt niks te verliezen. Het is vooral plezant.

0: Samenwerking tussen Anne-Marie en Shania Twain en Unhealthy.
1: Joe Paradise Beach.
0: In de zomerswipe vieren we de liefde vandaag en de vrijheid om gewoon lekker jezelf te zijn. We kunnen dat niet genoeg herhalen, ook in 2026. Speciaal voor de start van de Antwerp Pride. Dat thema brengt heel wat warme reacties teweeg in de Joe-app. Ook bij Christophe, die zo meteen mag meeswipen. Hey Christophe, goedemiddag.
2: Dag Karel, goedemiddag.
0: Hey. Jij bent momenteel een goede daad aan het doen, want je bent aan het dog zitten op de hond van je zus. Die is op vakantie, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Is het een gemakkelijke hond of houdt hij je s'nachts wakker?
2: Het is een hele brave. Het is alleen een beetje raar aan het kijken nu omdat ik aan het bellen ben. Maar voor de rest.
0: Zolang hij niet naar je strot vliegt. Zolang hij niet begint te bijten ofzo. Zeg, je kent het principe. Ik heb hier een lijst vol pure muzikale positiviteit en kleurrijke iconen vandaag. En ik serveer ze. We beginnen eigenlijk met een duel. En dan mag je er één kiezen. Dit is nummer één. Lady Gaga zit erbij. En Born This Way of Sam Smith. Oh, won't you stay with me? Wie van deze twee wil je graag meenemen in deze zomerswipe, Christophe?
2: We zullen beginnen met Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Ja, dat vind ik. Ik snap het. Oké. Die strijdt nu tegen kandidaat nummer 3. En dat is Elton John. Ook een icoon. En als je wil, mag je Elton kiezen. Of je kan ook Lady Gaga houden. Wat gaan we doen?
2: Ik zal de kleurrijke Elton John pakken.
0: Ja, dat is waar. Ik vind dat goed. Maar misschien kan je die ook inwisselen voor de voorlaatste kandidaat. Daar zit Boy George. Ja. Ook een kleurrijke figuur. En Culture Club. Carmen Chameleon.
2: Ik ga overschakelen, ja.
0: Ja,
2: dat is een liedje waar ik vroeger op uit ging.
0: Ja. Is dat waar? Oké. Voorlopig houden we de Culture Club. Je mag die ook houden, maar dit is je laatste kans om die eventueel nog in te ruilen. Dit is de vijfde en de laatste. Daar zit Mika. Mocht niet ontbreken, vind ik. Relax, take it easy. Wat gaan we doen? Wordt het Culture Club of wordt het Mika?
2: Ja, dan ga ik toch voor Mika.
0: Ja, maar dat is goed. Ik vind het een mooie keuze. Je bent zelf ook een muziekliefhebber, want je zei dat je naar een heel tof muzikaal evenement bent geweest. Iets van 12 Inches, dat zijn van die maxi-singles die ze vroeger maakten. En heb je er ook veel gekocht afgelopen weekend, of was het gewoon kijken?
2: Nee, het was gewoon kijken. De DJ's draaien enkel op originele platen. Dus geen CD'tjes, geen USB's.
0: Nee. Ja, dat is cool, man. De tijd van het vinyl. Oké. Christophe, dankjewel voor deze positieve swipe. We gaan nu Mika opleggen. Ik wens je nog een fijne dogzitting en vooral geniet van de zomer. Dankjewel hoor. Groeten. Yo.
2: Dankjewel.

Christophe koos in de zomerswipe voor Mika en Relax, Take It Easy. Maar zoals je weet is er ook die herkansing, zeg maar een herexamen, een tweede zit. Voor de vier nummers die er net opzij werden geswiped en jij beslist wie van de vier het wordt. En stemmen doe je heel gemakkelijk in de app van Joe en dan heb je de keuze tussen Lady Gaga, Born This Way, Sam Smith met Stay With Me. Ik zie er ook Culture Club nog altijd staan met Karma Chameleon en Elton John met I'm Still Standing. En Elton staat op dit moment op kop, maar ook dat kan de komende minuten nog altijd veranderen. Met jouw stem erbij, tot de

muzikale trip naar 91, met Désenchanté, originele versie van Mylène Farmer. Het is ondertussen 3:03. Er staan op dit moment 2 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Berchem. En op de buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 7 minuten extra. Joe Paradise Beach met Carol Smits.

Joe Paradise Beach and have a nice day. En ijs genoeg. Zoveel smaak. Ik heb nog eens even de menukaart erbij genomen. Wat denk je? Banaan, aardbei, praliné, pistache, mocha, gezouten karamel. Dat is ook de favoriet van Dua Lipa trouwens, gezouten karamel. Je kan het hier allemaal proeven nog tot en met nu, zondag, in Westende. We staan aan de Koning Ridderdijk. Daarnet in de zomerswipe was de swipe in het thema van de Antwerp Pride, met allemaal iconen die positieve boodschappen uitdragen. Mika hebben al gedraaid. En beginnen tussen Lady Gaga, Sam Smith, Elton John en Culture Club. En het is Elton John die het heeft gehaald in de battle. De herkansing van hem hoor je zo meteen. I'm Still Standing. En ondertussen wordt er ook in het buitenland geluisterd. Dirk die stuurt een bericht en zegt: Karel, jammer dat er geen Madonna bij die grootste Pride-icone was, maar toch goede muziek dat jullie draaien. Hier bij het zwembad in Kos, Griekenland. Dat is beter dan de liftmuziek hier. Kijk, Madonna, die draai je gewoon zo, toch, Dirk? La Isla Bonita en de groeten.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
8: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
7: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Joe.
10: Joe Summer.

0: blijft echt een van die feestknallers uit de jaren 90. De Bloodhound Gang en The Bad Touch. Daarvoor de winnaar van de herkansing. Elton John hoor je en I'm Still Standing. Zometeen nog Alex Warren. En we gaan ook naar de 80's met Cock Robin. Maar eerst cadeautjes tijd. Want nog tot en met vrijdag doen we nog de Vollenbak zomerzoektocht. Elke dag kan je dan 100 euro winnen om Vollenbak te shoppen bij Collect & Go. En die 100 euro zit vandaag ook verstopt in een witte Joe-box. Elke dag op een andere plek in Vlaanderen. Die is dus verstopt. En hoe kan je die vinden? Wel, je hebt twee tips nodig. Eentje straks bij Jan en nu één bij mij. En aan de hand van die twee tips kan je achterhalen waar de Joe-box staat. Als jij zo meteen als eerste bij die Joe-box bent en het juiste codewoord doorgeeft, dan is die 100 euro voor jou. En dan is het tijd voor tip nummer 1. We trekken vandaag naar de woonplaats van zanger Meteor. Het is een stad die wereldwijd bekend staat om een spelletje dat je aan elke keukentafel kan spelen.
1: Good times. Great music.
2: Joe Summer.

was een schone nummer 1 hit voor Cock Robin. Ergens in de 80's, 1986, zo uit het blote hoofd. The Promise You Made. Joe Paradise Beach. Jan Bosman staat klaar. Ik voel zijn hete adem. Hij krijgt schoon volk vanavond. K3. We verwachten ze.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Ik kwam hier daarnet toe op Paradise Beach en ik dacht van, oh, wat een ideale job hebben wij toch. En we zijn super blij dat we dat allemaal met jullie kunnen delen. Dus zeker en vast nog altijd welkom. We zitten hier tot zondag op Joe Paradise Beach. Ondertussen is het 4 uur geworden. Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
2: Goedemiddag. Ons land stuurt hulp naar Nederland om de grote bosbrand daar te blussen. De autoriteiten in Ceuta trekken aan de alarmbel en het is druk aan de tankstations aan de Nederlandse grens. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam vanuit Nederland zelf. Het gaat in totaal om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit onze provincie Limburg. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. De autoriteiten in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, trekken aan de alarmbel over de opvang van minderjarige migranten daar. De situatie is onhoudbaar volgens de president sinds de toestroom van tienduizenden migranten vorige week. De opvangcentra zitten er zo'n 2600% boven hun capaciteit. Er worden ook een duizendtal kinderen opgevangen, terwijl er maar een honderdtal plaatsen zijn. Ceuta vraagt nu hulp aan de Spaanse regering om de situatie onder controle te krijgen. En het is erg druk.

0: tanken aan de tankstations bij de Nederlandse grens. Want vanaf vandaag kost een liter benzine bij ons zo'n 70% minder dan in Nederland. Ook diesel is per liter zo'n 40 cent goedkoper. Deze Nederlanders kwamen speciaal in ons land hun auto tanken.
1: Ja, is dat stom zelfs. Niet dat ding. En het zie je allemaal, Nederlanders hier dus.
2: Het scheelt een heel stuk geld. Laten we heel eerlijk zijn, het is 70 cent ongeveer met Nederland. Dus het is gewoon slimmer. Vooral wij gaan op vakantie vanavond en beginnend met een halve tank. Ik dacht, ik haal mijn eerste voordeel er alvast uit.
0: De maximumprijs voor een liter benzine 95 staat bij ons nu op 1,87 euro. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden en ook de volgende dagen wordt het weer wat warmer.
3: Het is bijna 3:04. De files die staan momenteel. Om te beginnen op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar schuif je aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je een kwartier. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West komen er een dikke 5 minuten bij. In de richting van Gent op die Antwerpse ring gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook daar verlies je een vijftal minuten. En de Brusselse buitenring, daar worden problemen gemeld tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Door een defect voertuig verlies je daar zo'n 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment dus minder dan 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Het voetballied van het afgelopen WK, Die Die van Shakira liever en Burna Boy. Vandaag ging de grote baas trouwens van de UEFA ging een belangrijke vergadering beleggen. Waarschijnlijk gaat hij het daar hebben over de toekomst van zijn persoon, want daar is nogal wat rond te doen. Mochten we daar meer informatie over komen, dan hoor je dat sowieso in de loop van de uitzending. Deze nu van Wang Chung, Dancehall Days. Dancehall Days.

Ik geef straks nog een extra tip om die volle bak zomerse zoektocht tot een goed einde te brengen. En onze witte Joebox dus te vinden waar 100 euro shoptegoed bij Collect & Go in zit. Karel heeft vandaag al een tip gegeven, want we trekken vandaag naar de woonplaats van zanger Meteor. Een stad die wereldwijd bekend staat om een spelletje dat je aan elke keukentafel kan spelen. Huh? Uno. Monopoly. Ik denk aan dat soort dingen, maar het zal waarschijnlijk iets helemaal anders zijn. Straks brengt de tweede tip waarschijnlijk veel meer duidelijkheid.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag live at the beach. Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
3: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Paradise Beach.
1: Onze volle bak zomerse zoektocht. Ja, ook vandaag gaat die zijn volle gang natuurlijk. Daarnet heb je van Karldal die eerste tip gekregen. 100 euro zit er in een witte Joebox verstopt op een bepaalde plaats in Vlaanderen. Dat doen we elke dag. Daarmee kan je gaan shoppen bij Collect & Go. Je krijgt van mij zo meteen een tweede tip, maar ook een codewoord. Want je hebt dat codewoord nodig om die box uiteindelijk te kunnen openen. Alleen en enkel daarmee gaat het lukken. Maar ook als eerste toekomen en dat codewoord dan schreven, dan gaat die box open en is die 100 euro misschien wel van jou. Tip nummer 2 is de volgende. Onze Joebox staat vandaag aan de ingang van het museum waar je alles leert over harten, schoppen, ruiten en klaveren. Speel je kaarten dus vandaag goed uit en zoek onze schatkist. Ik denk dat het nu wel overduidelijk zal zijn. Dus als je daar in de buurt bent, haast je en schreef dan ook meteen het codewoord uit. En dat is vandaag het codewoord Bink. Bink is het woord dat je moet onthouden en gebruiken dus om die Joebox, die witte Joebox, open te krijgen. En daar dan die 100 euro uit te krijgen. Ik ben nu al nieuwsgierig wie ik straks als winnaar mag

0: Frankie Goes to Hollywood en Relax. Ja, als je het nieuws zo ziet, dan valt er weinig te relaxen. Je hoort Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken. Dat melden Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen de 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. In totaal gaat het om 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens uit ons land. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëli's premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden.
0: 4:30, het is behoorlijk druk onderweg. Ik heb een file op de Antwerpse ring staan. Een paar zelfs richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar verlies je 20 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent op die Antwerpse ring, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, komen 5 minuten bij. En dan richting Nederland op de E314, daar gaat het traag tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Door een ongeval verlies je daar een kwartier. De Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe, ook daar wordt een ongeval gemeld, ook daar een kwartier erbij. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 10 minuten. De B401, daar wordt file gemeld tussen Ledenberg en Gent Centrum. Ook daar een verliestijd van 10 minuten. En in de richting van Frankrijk op de E17 is de weg nog altijd deels afgesloten. En daardoor tussen Gentbrugge en Zwijnaarden file, daar komen 5 minuten bij. Nog eentje op de ring rond Gent in de richting van Mariakerke tussen Gent Zeehaven en Zelzaten-Noord. Daar verlies je op dit moment 5 minuten.
2: Yo, Paradise Beach! Met Jan Bosman.

0: dansje geplaatst samen met Clouseau en Dans. En ik denk dat er nog iemand op dit moment zwaar aan het dansen is. En dat omdat zij of hij een bon heeft gewonnen van 100 euro.
1: Ik ben Judith uit Tuchnout. Ik sta aan het Kaartmuseum in Tuchnout. En ik sta aan de box van Jules. Dankjewel Jan en Jules. Ik ga nu fijn winkelen bij Collect & Go.
2: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef vol een bak.
0: Ja, voor de duidelijkheid, ik heb gewoon tips gegeven. Ik ga die 100 euro niet zelf uit mijn zak betalen. Maar het is graag gedaan, Judith. En blij dat jij die 100 euro hebt gewonnen. Zometeen krijg je van mij een aantal tips om een probleem uit de wereld te helpen dat met foto's te maken heeft. Foto's die we alle dagen nemen en waarvan we er ondertussen veel

0: Een aantal tips dus zo meteen over het nemen van foto's. Want je weet dat je zit op restaurant bijvoorbeeld. En dat prachtig gedresseerde bord dat je krijgt, daar neem je 38 foto's van. Je ziet een toren of een of ander beeldhouwwerk waarvan je denkt van, oh mooi, daar neem je er dan ook nog eens 43 van. Uiteindelijk hebben we met z'n allen, denk ik, duizenden en duizenden foto's op onze gsm staan. De digitale evolutie die is niet altijd perfect, zeg maar, want die duizenden foto's, wat doe je daarmee? Meest mensen kijken daar ook helemaal niet meer na. En ik spreek dan vooral ook over mezelf. Hoe gaan we daarmee om? Die verzamelwoede, hoe kunnen we dat toch wel een beetje in goede banen leiden, door de bomen het bos weer zien? Straks is er Hannes Koenis en die gaat ons uitleggen hoe we dat best allemaal weer onder controle krijgen.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
5: Oh, yellow.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Nog steeds al vol thee.
8: This is the muscle of an inch garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Sinds we allemaal een smartphone meezeulen, zijn we allemaal digitale hoarders geworden. En dan vooral over foto's. We verzamelen er ongelooflijk veel. Gemiddeld heb ik hier gelezen, 40.000 op onze smartphone. Daar kom ik niet aan toe, voor alle duidelijkheid. Ik ben niet zo'n fervent fotonemer. Maar in ieder geval, het is digitale verzamelwoede. En daar moeten we toch wel wat aan doen. Ik zou daar zelf ook graag, met minder dan 40.000 foto's, toch wel graag een paar tips over hebben. En daarom bel ik nu met Hannes Koedenis. Dag Hannes.
1: Hey, hallo.
0: Ja, hoe komt dat toch dat we allemaal zo van die grote digitale verzamelaars zijn? Waarom willen we alles op foto tegenwoordig?
1: Omdat het gemakkelijk is geworden en het is goedkoop. Hè. Vroeger hadden we gewoon een fototoestel met een filmrolletje van 24 foto's of zo.
0: Ja.
1: En nu ja, kunnen we maar blijven foto's nemen. Het is een soort van extern geheugen dat we inschakelen. Het is ook makkelijk. Je moet er zelf niet meer nadenken. Onze herinneringen, het is heel makkelijk. Die zitten in een fotorol gewoon nu.
0: Ja.
1: En we kunnen die altijd raadplegen wanneer dat we willen. Dus ja, het is ook moeilijk om ze te verwijderen, zoals je zegt. Hè. Dus ja, laat dat die gewoon staan.
0: Ja, bij mij, als ik naar mezelf kijk, ik neem er ook, als ik op vakantie ben, wel redelijk veel. Maar achteraf kijken we daar toch nooit meer naar. Hoe kom? Ja, en dan zeggen we achteraf van ja, onze gsm staat weer vol of wat dan ook. Hoe moeten we daarmee omgaan? Waarom kijken we daar niet meer naar om te beginnen?
1: Maar, ik denk dat we er wel nog naar kijken, maar op het moment dat het uitkomt, je zal misschien wel zien ook als je op zoek gaat naar iets van ja, ik was ooit eens daar, ik ga even terugkijken.
0: Ja.
1: Of je hebt tegenwoordig ook je camerarol die zelf zo voorstellen doet van herinneringen en dan zie je zo foto's terugkeren.
0: Ja.
1: Dus we kijken er nog wel naar. Het is gewoon makkelijk om ze te hebben staan. Aan zich is dat ook niet zo erg om er zoveel te hebben, vind ik.
0: Ja.
1: Is het moeilijk? Je kan ze toch makkelijk opslaan?
0: Ja, ja, maar ja. Het is wat je net zei. Op een gegeven moment kijken we dan van, ah ja, ik ben er ooit geweest. Of
1: ja,
0: mooie herinnering. En dan wil je dat opnieuw opzoeken tussen al die foto's. En dan vind je dat nooit meer terug. Want dus dat is mijn grote probleem.
1: Je kan tegenwoordig wel op kernwoorden zoeken. Ik vind dat die fotorols toch wel heel slim worden met AI. Kan je toch wel makkelijk dingen terugvinden, vind ik.
0: Ja. Ik ben daar dus
1: ik heb zelf 400.000 foto's staan.
0: Hoeveel?
1: 400.000.
0: 400.000, dat is ongelooflijk. En je vindt daar dus makkelijk terug wat
1: je zoekt. Ik vind makkelijk dingen terug, ja. Ik zoek soms ook op de kaart, op de locatie waar ik ben. Ik rijd bijvoorbeeld vaak naar Portugal. En bij elk tankstation dat ik stop, neem ik een foto om dan later te kijken was ik er al eens geweest of niet. En dan zie ik hoe oud de kindjes waren, met welke auto ik was. Ik vind het leuk om die herinneringen te hebben wel.
0: Hannes, foto's van tankstations.
1: Van mijn kinderen in tankstations.
0: Ja, maar dat zijn toch mooiere locaties om dan van jouw foto's te nemen?
1: Ja, zeker. Maar daar heb ik ook heel veel foto's van. Daar heb ik ook heel veel foto's van. Momenteel op reis. Ik heb hier echt weer sowieso 10.000 foto's genomen.
0: Oh my god, ja. Maar goed,
1: als je ze kwijt wil, er zijn wel een paar apps. Je hebt zo'n clean app, fotoclean app op iPhone.
0: Ja.
1: En die is heel goed, omdat die net zoals Tinder eigenlijk jouw foto's laat zien. En je kan makkelijk links en rechts swipen. Want deze wil ik houden en deze wil ik niet houden.
0: Ah ja.
1: En zo kan je wel makkelijk de helft van je foto's op korte tijd kwijtspelen. Dus misschien moet je die eens gaan proberen.
0: Ja, maar de moeilijkheid daar voor mij is, als ik er dan een aantal genomen heb, dan wil ik daar de mooiste uithalen. Dus als je al begint te wisselen en je denkt dan uiteindelijk van, ik wil er eigenlijk de vorige.
1: Als het op zo'n Tinder manier is, dan is het, dan kan je makkelijk kijken. Dus dan,
0: makkelijk swipen.
1: En het is ook zo, zeker Android en ik denk iPhone ook, die geven zo foto's tags van dit zijn veel dezelfde foto's. Mm-hmm. Misschien moet je kijken welke je hiervan de beste vindt. En zo kan je ook makkelijk foto's gaan wisselen. Maar het blijft wel echt een werkje hoor.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: en als er is geen magic oplossing.
0: Nee, en als ik het zo hoor, ik denk dat ik mijn iPhone eens beter moet gaan ontdekken. Want je hebt veel dingen gezegd waarvan ik denk van, kan je dat ermee? Ik denk dat veel
1: tuurlijk.
0: Mensen... Ja, dat we het nog een beetje, dat ik moet bijleren. Het zal eens een cursus
1: tuurlijk,
0: gaan
1: en
0: worden,
1: ik denk gewoon, we nemen zo'n iCloud abonnement of bij Google heb je ook zo'n gratis abonnement waar je echt terras en terras en terabyte aan foto's kunt opslaan, dan heb je geen enkel probleem. Je telefoon raakt niet vol en je hebt je foto's altijd beschikbaar wanneer je wilt. Dus ik zou zeggen, hou ze gewoon. Ja, we zijn verzamelaars, mensen, de mensheid. We zijn verzamelaars, dus hoarding is perfect normaal. Je moet er niet schuldig over voelen, je moet je gewoon go with the flow.
0: Nog één ding weten, Hannes. Je bent op vakantie. Je zegt, ik heb er nu zelf ook al 10.000 genomen waarschijnlijk. Wat doe jij daar dan achteraf mee? Ga je daar ook selectief mee om? Ga je er een aantal uithalen? Of laat je die gewoon staan en kijk daar bijna nooit meer naar?
1: Ik post op Instagram sowieso wel.
0: Ja?
1: Dus daar kies ik de mooiste uit. Ik ga die bewerken. Ik heb zo'n leuke app, Tedza, heet die. En daar kan ik leuke fotobewerkingen mee doen. En dan post ik de leukste.
0: Ja?
1: En ik ben sinds kort eigenlijk ook begonnen met fotoboeken te maken ervan.
0: Ah ja, dat zie je. Begrijp je toch terug naar vroeger, hè?
1: Ja, omdat het gewoon leuk is toch om een stukje iets fysiek te hebben in huis. Dat we er allemaal samen kunnen van genieten in plaats van niet alleen. Ja, ik heb geen zin in een dia-avond met 400.000 foto's.
0: Nee, ik denk dat mensen en vrienden die bij jou komen, dat die daar ook niet echt nood en behoefte aan hebben. Goed, je hebt twee apps genoemd. Nog één keer herhalen. Tedza, en wat was die andere?
1: De Photoclean app voor iPhone.
0: Photoclean app voor iPhone. Oké, we gaan ermee om. We gaan er mee naar op zoek. En we gaan dat eens allemaal uitkuisen. Hannes, nog een fijne vakantie en bedankt voor de uitleg in ieder geval.
1: Graag gedaan.
0: Doei.

0: om te zien live Back to the 90s. 13 november in Afasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live Back to the 90s. 13 november, Afasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
1: Straks hebben wij K3 op bezoek. Ze komen hier een summer session zingen. En er is nu al veel volk op de been. Dus als je er nog bij wil zijn, snel komen om een goed plaatje hier te zoeken. Ondertussen 5 uur geworden. Julie Isabeau heeft het nieuws.
2: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Londen. Israël gaat niet akkoord met het vredesplan voor Gaza. Een verkeersinstituut Vias reageert op het voorstel om snelle auto's te verbieden voor jonge chauffeurs. In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken. Dat meldt de Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen de 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben. Dat zegt Verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan nog dagen duren voor die volledig geblust is. Want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in de duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering volgende week te kijken, moet je snel zijn. Want de voorraden bij de opticiens slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiens. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je

0: ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op woensdag 12 augustus rond 19 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen, daarna wordt het weer wat warmer.
1: 3 minuten over 5 en behoorlijk wat files onderweg. Ik lees de files waar je 10 minuten of meer verliest in de richting van Nederland. Op de E314 gaat de traag tussen Zolder, Ter Lamen en Park Midden-Limburg. Komt daardoor een ongeval, je verliest er op dit moment zo'n 50 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland, traag tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar komt een half uur bij. En dan de Brusselse binnenring, moeilijkheden gemeld daar tussen Vilvoorde, Koningsloo en Diegem. 20 minuten extra. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum gaat de traag. Daar komt op dit moment een kwartier bij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: Ik wil je van de Kreuners, maar dan heb ik het absoluut niet over Karel Schmidt.
1: Jan Bosman.
0: Wat doe jij hier nog? Moet jij niet stilletjes aan haar huis? Iedereen moet bij jou...
1: Jong, ik heb een aantal bonnetjes gekregen voor de Joe Bubble Waffle.
0: Ja, gemixt in jouw geval waarschijnlijk.
1: Kun je het beter of moet je het mixen?
0: Moet jij niet stilletjes aan haar huis? Om 7 uur moet jij toch binnen zijn of zo?
1: Ja. Ik ga nog naar blokken kijken. Ik moet mijn benen ook nog scheren.
0: Ah, ja, en dan uw bed in. Ik heb je benen nog nooit gezien trouwens.
1: Je gaat die ook nooit zien, Bosman.
0: Ik denk dat dat een voordeel is om die nooit te zien te krijgen.

Ja, ik denk aan het einde van het jaar, of bij elk nieuwjaar, zoeken we een nieuw Vlaams-Nederlands woord. En ik denk dat sproeischaamte, als dat nog niet is verkozen tot het nieuwste Nederlandstalige woord, dat dat misschien wel eens zou kunnen komen. Want dat hoor je tegenwoordig toch wel veel, sproeischaamte. De Vlaming moet dus zuiniger omgaan met drinkwater. Is het waterbewustzijn van de Vlaming eigenlijk wel gegroeid na al die warme dagen die we hebben gehad? Maar die droogte heeft nog niet geleid tot beperkingen voor ons als burger. Zoals een verbod om je gazon te sproeien met kraantjeswater. Dat komt aan de ene kant omdat we dus voldoende reserves hebben aan drinkwater. Maar tegelijkertijd blijft het verbruik volgens expert ook binnen de perken. Dus we doen blijkbaar wel ons best. De dag met het hoogste waterverbruik tot nu toe over heel Vlaanderen was die bloedhete vrijdag de 26e juni. Toen werd er maar liefst 1.366.000 kubieke meter drinkwater geconsumeerd. Dat is gigantisch. Een paar zwembaden toch wel vol. En dat is dus het hoogste dagverbruik van de voorbije 5 jaar. Ondertussen zie je in het straatbeeld dat de ene tuin na de andere er helemaal verdord bij ligt. Bij anderen is het gras dan wel nog groen. En ik vraag me dan af, heeft dat te maken met het feit dat mensen dus nog sproeien? Sommige mensen die staan dus nog volop te schrobben op de auto, die aan het wassen, terwijl andere mensen misschien 2 keer nadenken voor ze te veel water zouden gaan verbruiken. Dus ik heb een vraag over die sproeischaamte. Heb jij daar last van? Spring je zuiniger om met het drinkwater of doe je gewoon maar op? Dat laatste, dat valt niet in goede aarde voor alle duidelijkheid. Maar we hebben 4 mogelijkheden genoteerd. Als je de Joe-app nu opent, dan kan je zo meteen stemmen. Voilà, de poll is gestart. 4 mogelijkheden, absoluut terecht. Ik voel me oprecht schuldig als je te veel water zou gaan gebruiken. Bloemetjes en groenten gieten, dat moet kunnen. Maar een knalgroen gazon tijdens een droogtegolf is echt niet voor mij. Ik gebruik puur opgevangen regenwater en opgespaard douchewater. En iemand kan ook aanduiden, ik trek mij niks aan van glurende buren en de mening van andere mensen. Het kan allemaal, dus duid aan, heb jij last van sproeischaamte? 4 mogelijkheden dus die je daar kan aanduiden. Ik ben benieuwd hoe jij dus tegenwoordig omgaat met drinkwater, sproeiwater. En of je last hebt van sproeischaamte. Straks krijg je daarvan de resultaten wel eens te horen. Eerst stemmen dus, Joe-app openen en aanduiden wat voor jou van toepassing is.

0: moeilijk woord. Sproeischaamte. Paul, die is nog altijd aan de gang in onze Joe-app. Openen en stemmen. En zometeen na Beyoncé de resultaten.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

Met dat droge weer wordt langs alle kanten opgeroepen om zuinig te zijn met water natuurlijk, om daar verstandig mee om te springen. Maar sommige mensen doen dat dan helemaal niet, anderen weer wel. Maar sproeischaamte, bestaat dat nu echt of trekken we het ons allemaal iets te veel aan? Ik had er een poll rond georganiseerd in de Joe-app. Ik ga die nu stoppen kijken en daarmee zijn de resultaten bekend. 61% onder jullie zegt, dat is heel veel dus, bloemetjes en groenten gieten, dat moet nog kunnen. Maar een knalgroen gazon tijdens een droogtegolf liever, dat is echt niet meteen nodig. 25% zegt, ik gebruik altijd opgevangen regenwater of mijn opgespaard douchewater gebruik ik nog altijd. 11% toch ook nog, die zegt van, ik trek me niks aan van glurende buren en van sproeischaamte, ik doe gewoon maar op, dat kan natuurlijk ook. En 3% vindt het absoluut terecht om sproeischaamte te hebben. Ik voel mij oprecht schuldig, dat was een mogelijkheid 4. Dus ja, toch wel heel wat mensen die bewust omgaan met het water. Ja, het is iets wat een beetje van goud waard wordt eigenlijk, water. Dus toch wel een beetje mee opletten natuurlijk. Want als het weer zo op deze manier lang aanhoudt, dan zou het best wel eens kunnen dat we daar problemen mee krijgen. Wat voorlopig nog niet het geval is. Dus ja, verstandiger mee omspringen. Dat is wat de meeste mensen onder jullie doen. Goed bezig, zeg ik dan. Zometeen is er kort nieuws. Eerst luisteren naar Queen. Dit is I Want To Breathe.

0: met de stofzuiger in de hand. I want to break free van Queen was dat. Ondertussen is het 17:55. Kort nieuws met Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken. Dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat de vrouw bezielde. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben. Dat zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias zegt dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlische premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden.
0: Dankjewel, Julie. De files die staan in mas, zeg maar, of en mas op onze snelwegen. Werk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat zijn er 5 in totaal. De Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jette. Door een defect voertuig verlies je daar 20 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem komen er ook 20 minuten bij. De Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het moeilijk tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook daar verlies je 20 minuten. En je raadt het al, ook 20 minuten in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout is dat dan. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum staat file. En daar verlies je op dit moment een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus op dit moment minder dan 10 minuten. Joe
2: Paradise Beach met Jan Bosman.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: to Ibiza.
1: We're going to Ibiza van de Venga Boys was dat. Zometeen krijgen we hier bezoek in onze studio van K3. Die komen langs natuurlijk vooral eerst hier een summer session boven onze studio op het podium gaan geven. Dus ze komen even langs in de studio om te horen natuurlijk hoe het met hen gaat. En die ondertussen honderden fans die hier staan kunnen hen dan op een bijzonder uitbundige manier verwelkomen. Maar dat is dus voor zometeen. Dit is nog eerst David Bowie.

0: David Bowie en Let's Dance. K3 komt straks langs. We gaan het ook nog hebben over de maan, want dat is ook nog belangrijk. Dus nog veel te beleven. Blijf sowieso hier bij Joe. Met zometeen ook Gnarls Barkley.
1: Vanavond trekt VTM met zijn logés richting gloednieuwe vakantieboerderij in Met 4 in bed. En bij VTM2 zoekt Met Damon het een planeet verder in The Martian. Vanavond bij VTM en VTM2.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Joe, dat is vandaag vooral praten over sterren en manen. De sterren, dat zijn natuurlijk K3 die we hier straks in de studio hebben. Over de maan gaan we nu praten met nog een andere ster. En dat is Stijn Meuris. Dag Stijn.
1: Dag Jan, niet overdrijven. Hè.
0: Ja. Ja, toch wel, toch wel. Zeg maar Stijn, we gaan het hebben over ruimte, de sterren, de manen, planeten. Hoe komt dat jij daar zo gefascineerd door bent?
1: Oh, maar dat heb ik eigenlijk heel mijn leven al, vanaf mijn 15e, denk ik. En ik ben nu toch ook al 22, hè? Dat is toch ook al even. Dat fascineert mij. Ik ben een soort nerd met een brilletje, toch?
0: Ja? En waar is dat dan van gekomen?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik las heel graag. Ik was een tiener die heel veel boeken las. Mm-hmm. Ik had een abonnement op de bibliotheek. Ik denk dat ik heel de wetenschappelijke rekken gelezen heb. Ja? En dan kom je bijna automatisch bij sterrenkunde uit. Ah, ik ben meer astronoom dan gastronoom.
0: Dat is duidelijk. Ja. Daarom dat we jou ook gebeld hebben natuurlijk, want ik zag vandaag beelden, ik was daar echt wel van onder de indruk, want er is een deel van een SpaceX raket van Elon Musk, 4 ton is gecrashed op de maan en ik zag die crash gebeuren, dat heeft een krater veroorzaakt van 20 tot 30 meter wordt er gezegd, en dan denk ik van de maan, die heeft invloed op heel wat hier bij ons op aarde, welke invloed heeft zo'n crash dan, kan dat kwaad?
1: Wel, ik weet dat de afgelopen dagen daar veel over gespeculeerd werd. Ja? Maar eigenlijk is die invloed miniem tot zeg maar nul. Ah. Omdat dat lijkt natuurlijk heel indrukwekkend. Hè? Het object is 14 meter lang en ongeveer 4,5 ton. Ja? Laten we zeggen, een grote kamionet ongeveer. Maar het speelt zich af op de maan. Hè? Die ligt 384.000 kilometer van hier. Mm-hmm. En is wel een stuk kleiner dan de aarde, maar is toch een heel groot object. Dus die impact is eigenlijk miniem. Ter plekke zal die wel groot zijn. En dat gaat inderdaad een krater zijn. Er is ook geen dampkring trouwens. Dat is het grote verschil. Stel dat die was ingeslagen op de aarde. Dan had die waarschijnlijk het aardoppervlak nooit bereikt.
0: Dat was verbrand.
1: Nee, dan was die verbrand in de atmosfeer. Ja? Maar rond de maan hangt geen atmosfeer. Dus daar is gewoon letterlijk een botsing. Ja? En dat is natuurlijk een ferme botsing. Maar om nu te berekenen in hoeverre dat die botsing de baan van de maan of de snelheid of het traject veranderd heeft, ik vrees dat dat echt bijna nul gaat zijn. Ja. Omdat het verschil zo gigantisch groot is natuurlijk.
0: Ja, dus niet te
1: maar het is wel spectaculair. En het gaat ook nog vaker gebeuren. Hè?
0: Ah ja.
1: Ja. Ja, ongetwijfeld. Want dit was eigenlijk een soort zwerfraket. Hè, die al 1,5 jaar lang door de ruimte zwierf. Zonder doel eigenlijk. Mm-hmm. Het was de bovenste trap van een grote SpaceX-raket. Dat is eigenlijk ruimteafval. Ja. Wat een geweldig probleem begint te worden. En ondertussen zijn er werkelijk tienduizenden fragmenten die rond de aarde zweven. En die vroeg of laat ofwel naar beneden moeten komen, naar ons. Ofwel inslaan op de maan.
0: Ja. Maar ik was echt gewoon gefascineerd door de beelden alleen al. Heb je dan een idee hoeveel massa daar op de maan zou moeten inslaan? Hoeveel van die kleine vrachtwagens die op de maan zouden moeten inbotsen, voordat dat toch enig effect zou hebben? Of?
1: Dat cijfer ken ik niet, maar dat gaat een geweldig enorm bedrag zijn. Ja. Om een kleine vergelijking te maken, er is hier 65 miljoen jaar geleden, u herinnert zich vast nog, Jan, is hier een ruimte. De rots ingeslagen en die was 10 à 12 kilometer groot. Echt een meteoor, zeg maar, een planetoïde bijna. Ja. Die heeft trouwens heel de dinosaurussen vernietigd, u kent het verhaal. En dat is echt een soort restart geweest van het leven op aarde, 65 miljoen jaar geleden. Die is ingeslagen ter hoogte van Mexico. Ja. En die heeft waarschijnlijk de baan van de aarde minimaal, maar dan hebben we het echt over hooguit een paar centimeter of meter veranderd. Dus en dat was een gigantisch object. Dat was werkelijk 11 kilometer doorsnee. Dat is enorm. Dat is een hele berg. Eigenlijk de Mount Everest. Ja. Die uit de ruimte komt gevallen. En zelfs dat effect was minimaal.
0: Okay,
1: dus als je dan zegt van 4 ton, dat is bijna niks.
0: Ja, dus dan is vooral genieten toch wel van. Ja, genieten. Ik weet niet of genieten is ruimteafval dat inslaat op de maan. Maar het beeld aan zich had toch wel wat impact.
1: Spectaculair. Absoluut.
0: Stijn, heel tof om dat te horen. Dat we ons niet te veel zorgen moeten maken. Er zijn andere dingen waar we ons veel meer zorgen moeten over maken, waarschijnlijk.
1: Dat denk ik nu wel.
0: Ja, maar in ieder geval, bedankt voor de uitleg en nog een fijne
1: dag. Graag gedaan.

0: De Rambo kwam even... Nee, de Rocky is dat. De Rocky kwam even in mij naar boven, dankzij Survivor en Eye of the Tiger. Zometeen K3 bij mij in de studio en op ons podium hierboven een kleine summer session. Ze gaan een paar nummers brengen voor iedereen hier aanwezig. Ondertussen is het bijna 6 uur geworden. Julie Isabeau die heeft het nieuws.
1: Goedenavond. Een steekpartij in Londen. Israël wijst het vredesplan voor Gaza af. En Demi Vollering wint de 5e rit in de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen. In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken. Dat meldde Britse media. Het zou gaan om mannen tussen de 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt en er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat de vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De 2 mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben. Dat zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
2: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als je pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
1: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit van zo'n 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt de gele leiderstrui. De Poolse Katarzyna Niewiadoma eindigt de 3e. Vanavond en vannacht klaart het overal op bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook wat warmer.
0: Het is 6:02. De files die staan op dit moment op de B401, de langste file. Tussen Ledenberg, Leedeberg en Gent Centrum, een kwartier komt daarbij. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, ook daar een kwartier verliestijd. In de richting van Gent is dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komen 10 minuten bij. Richting Antwerpen op de E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout-West. Daar staat file en daardoor verlies je een kwartier. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost komen 5 minuten bij. Brusselse buitenring dan tussen Grimbergen en Jette. Door een defect voertuig verlies je daar 10 minuten. En ook 10 minuten verliestijd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. In de richting van Frankrijk op de E17 gaat het traag tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden. De weg is daar deels afgesloten en je verliest daar op dit moment om en bij de 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

0: Pet Shop Boys med Suburbia. Joe Paradise Beach. Ik ga hier gewoon al mijn microfoons moeten openschuiven. Anders gaat het niet. Kunnen jullie mij allemaal horen, dames?
1: Jazeker!
0: Oh, geweldig. En het werkt ook nog, dat is geweldig.
1: Ja.
0: Wacht, hè. Julia, Hanne, Klaasje, welkom in de studio K3.
2: Dank
0: je wel. Ik heb om te beginnen een vraag voor Hanne.
3: Ja.
0: Een geheugentest.
3: Oh nee.
0: Wanneer was de laatste keer dat wij elkaar hebben gezien?
3: Een jaar geleden?
0: Dat zit al goed. Waar?
2: Ook in Joe Beach House?
0: Nee. Op Rijversfestival hebben we elkaar toen gezien.
3: Oh, ah,
0: ja.
3: Maar dat is... volgende week gaan wij naar Rijvers.
0: Dus ja, absoluut.
3: Klopt dat al een jaar geleden?
0: Dat is ongeveer een jaar geleden dat we elkaar gezien. Zeg, we zitten pal in de vakantie. Jullie zijn mega populair. En ik was aan het denken daarnet. Fateless, die hebben ooit eens een mini-aardbeving kunnen veroorzaken in Forst Nationaal. Als ik dat volk hier zie staan, jullie gaan dat straks toch ook kunnen doen?
2: Als al die mensen gaan springen,
0: tegelijkertijd springen.
3: Oh, ja, dat zou wel cool zijn, maar ik weet niet, hoe stevig is jullie beach house?
0: Niet zo stevig.
3: Ah, wel, dan gaan we de mensen niet laten springen.
0: Maar zondag is voorbij, dus het mag een beetje afgebroken worden.
2: Dat komt goed hoor, wij breken de tent wel af.
0: Oké, dat is bij deze beloofd. Zeg, vakantie op dit moment. Ik weet, zoals gezegd, jullie zijn mega populair. Maar als jullie zelf op vakantie gaan, hoe kunnen jullie dan toch nog de rust opzoeken? Als ik dit zo zie, gaat dat moeilijk zijn, maar hoe doen jullie dat dan?
3: Gewoon, eigenlijk valt dat wel mee. Ik heb ook het idee dat als we op vakantie gaan, dat mensen daar minder mee bezig zijn. En ik denk ook dat we er een beetje anders uitzien. Want dan
2: ik ga zelf ga ik graag kitesurfen en dan herkennen mensen mij niet.
0: Nee.
2: Dus dat is wel
0: nee, hoor. Maar gaan jullie dan heel ver op vakantie, zodat jullie toch met rust gelaten worden? Of,
4: Niet bewust, maar een leuke locatie. Ja, en dan gaat dat er naartoe. Maar wij zijn wel vaak op vakantie als alle anderen thuis.
2: Ja,
3: dat is
2: waar.
3: Helpen,
4: natuurlijk.
3: Ja. Ja, het hoogseizoen is er niet voor ons.
0: Nee. Maar voor alle duidelijkheid, stel je voor dat je bent op vakantie, je ligt op een lichtbed in het strand of op het strand in de zon en er komen mensen naar jullie toe om foto's te vragen. Mag dat dan?
3: Ja, die mensen mogen naar ons toe komen, maar als ik mijn bikini aan heb, zeg ik toch wel, dan ga ik even mijn handdoekje pakken.
0: Ah, ja, okay.
3: Want, ja.
0: Ja, bij deze, ja, dat is dan duidelijk, maar iedereen mag het gewoon wel komen vragen. Toch?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, maar mensen mogen ons ook gewoon gerust laten, hoor, vind ik.
0: Ja.
2: Als we vakantie hebben, ja, toch? Vakantie heeft iedereen dan, toch?
4: Ik heb ook het idee dat ze mij vaak niet herkennen, maar dat is gewoon...
3: Nee, op vakantie heb ik ook geen schmink aan en dan is mijn haar nat.
0: Of die pakjes waarschijnlijk ook niet aan.
4: Nee. En we zijn niet met elkaar, dus dat doen we ook al veel, hè. Geen blondinnen en geen brunetten aan zeg, lopen.
0: Hanne, ik denk dat het misschien voor de allereerste keer is dat Nederland oververtegenwoordigd is in K3 op dit moment. Dat komt door omstandigheden natuurlijk, allerlei dingen die gebeuren. Stel je voor, je gaat op vakantie naar Nederland. Welke dingen ga je daar absoluut niet eten?
4: Niet eten?
0: Niet eten. Wat lust je absoluut niet uit Nederland? Pas op, dames, want die vraag komt ook.
4: Maar ze gaan
0: jullie.
4: Het al weten. Drop.
0: Slecht, hè?
4: Ja, nee. Ik snap het niet.
0: Verschrikkelijk. Ja.
4: Dan zeggen ze snoepjes, dan denk ik, maar dat smaakt niet naar snoep.
0: Nee, dat is
3: medicijn.
4: Oh. Ja. Dus drop vind ik echt vies. En
2: tijdens de zwangerschap kan het trouwens nog best gezond zijn, hoor. Af en toe een dropje.
0: Ja.
2: Goed voor de bloeddruk.
0: Maar wij gaan het niet proberen, Hanna.
4: Nee,
0: dat gaan we niet doen.
4: We
0: zeg, en hoe zit dat? Jullie, jij bijvoorbeeld, wat lust je niet in België?
3: Oh, ja, ik weet, oh, maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want mensen gaan me echt haten. Maar ik hou niet zo van Gentse neuzen. Ik vind dat
0: ik vind het ook niet zo lekker.
3: Nee.
4: Dat is ook wel vrij specifiek. Allee, ik snap wel niet iedereen
0: dat lust. Klaasje die kijkt, van wat?
2: Ik weet niet
0: Gentse
2: wat dat
0: neuzen?
2: Is.
0: Gentse
4: neuzen? Paarse snoepjes, daar heb je ook in andere kleuren.
3: Zo in een kegelvormpje.
4: Een kegeltje.
3: Oh, ja,
4: is dat
3: beetje
4: zo
3: zacht.
4: Ja.
3: Zacht.
0: Ja. Maar jij moet nu wel iets anders kiezen. Wat is het voor jou?
2: Ik hou niet zo van vol-au-vent. Ik ben ook vegetarisch, dus maar vol-au-vent.
4: Dat vind ik erger dan het neuzenkin eigenlijk.
3: Ja, iedereen in Gent doet nu. Oh.
0: Maar als je vegetarisch bent, dan snap ik het natuurlijk.
2: Logisch.
0: Jullie zijn vrienden onder elkaar, maar ik zei het al, door omstandigheden verandert de samenstelling van K3 ook wel eens een keer. Hoe onderhouden jullie dat onderling? En van de mensen die dan even weg zijn, houden jullie daar contact mee? Of hoe zit dat?
3: Ja, tuurlijk houden we daar contact
0: hoe
3: mee.
0: Hoe gebeurt dat?
4: Ja, we sturen wel vaak berichtjes en zo, maar we gunnen elkaar ook wel een beetje de rust. Mm-hmm. Omdat... Ja, Marten komt ook terug, hè, dat weten
0: we
4: ook.
0: Hè. Ja,
4: dus we denken ook van, laat hij nu maar even gewoon genieten en rusten.
0: Mm-hmm.
4: En daarna babbelen wij bij. En dat weerzien is wel altijd heel magisch. Want dan voelt je ook aan ons allemaal, we zijn terug compleet.
0: Ja, natuurlijk. Dus, Okay. Ik had het over vrienden. Ik heb hier mijn vriendenboekje bij mij. Stel je voor, je moet invullen, wat is jouw leukste vakantie tot nu toe geweest en waarom? Dat wil ik van jullie alle drie nog weten.
4: Oh.
0: Tot slot.
4: Oeh.
0: Ja, oei. Waar je kan kitesurfen waarschijnlijk dan.
2: Ja, dan denk ik toch daaraan. Ik ben één keer in Brazilië gaan kitesurfen. Ja? Dat was wel echt een fantastische vakantie. 3 weken lang. Ja. Alleen maar kitesurfen, kitesurfen, kitesurfen.
0: Echt enkel en alleen dat. Oh, ja. Nog nooit in Brazilië geweest.
3: Ja, ik ben eigenlijk een beetje verliefd geworden op Londen de eerste keer dat ik daar was. Hm? Dat is natuurlijk niet zo'n super tropische bestemming, maar ik ga daar zo graag naartoe.
0: Ja? Ja? Okay, ja, Londen. Perfect.
4: Bij mij Portugal. En dat was de reis waar Jorn mij ten huwelijk heeft gevraagd. En daar hebben we ook gewoon keileuke dingen gedaan. Ik ben toen gaan skydiven en zo.
0: Wat een avonturier. We moeten wel K3 overhouden. Hè?
3: Nee, dat mag helemaal niet volgens ons contract, Hanne. Leg dat eens uit.
0: Nog één ding. Jullie zeiden daarnet, heel drukke zomer. Wat staat er nog allemaal op het programma? Leg het eens uit. Behalve hier zo meteen optreden.
3: Wij gaan binnenkort terug beginnen met Door een Roosje te spelen. We staan daar nog 2 weken mee in het Plopsa Theater in de pannen. Dus dat is denk ik het eerste grote project wat er terug aankomt. En verder zijn het gewoon
4: heel veel losse optredens.
3: Ja.
4: Ja, okay. En het leuke is wel, vanaf volgende week gaan we ook met de live band. En dat vinden we ook super tof, omdat dat echt met zo'n volledige band is. En ik vind dat toch altijd extra magisch of zo. Ja, allee, extra plezant.
2: Het live muzikanten, ik voel mij toch een ander gevoel.
0: Eigenlijk een heel klein beetje schuldig, want ik heb het heel veel over vakantie gehad, maar dat zit er niet in voor jullie.
3: Voorlopig niet.
4: Maar dat voelt als vakantie.
0: Dat komt wel. Zwaai misschien nog even naar al die fans die hier voor jullie staan. Zo meteen gaan jullie optreden. Stuur ik jullie naar boven op ons podium. Wij gaan een van die nummers van jullie meepikken. De zomer van die we allemaal ondertussen kunnen meezingen. Maar we gaan die live beluisteren. Heel erg bedankt om langs te komen.
4: Graag gedaan.
0: En goede vakantie.
4: Dankjewel.

0: Alcazar en Crying at the Discotheque. Ik had het daarnet al gezegd tijdens dat interview. Faithless heeft het ooit gedaan. Een mini-aardbevingje veroorzaakt in Vorst Nationaal tijdens een optreden. Als ik zie hoeveel volk hier staat, dan gaan die dat natuurlijk ook kunnen doen. Want die gaan zich ongelooflijk smijten en laten horen. Handen in de lucht, veel kabaal maken. Hier is speciaal voor jullie K3!
1: Hallo allemaal! Laat jullie allemaal eens horen!

0: Wauw, fantastisch. Hier bij Joe Paradise Beach. Dus een live optreden. Een summer session van K3. Je hoort de zomer van Oya Lele helemaal live. Want de mensen hier die krijgen nog een extraatje natuurlijk. Want er komen nog twee nummers van K3 aan. Je kan het ook een beetje bekijken via onze socials. Dus Instagram openen of joe.be. En daar kan je het ook allemaal meemaken. En als je er toch nog eens wil bij zijn voor zo'n feestje, dan kan dat komende zaterdag ook nog gebeuren.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag live at the beach. Aaron Blommaert.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de
1: zon. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is Joe. Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro.

Jammer genoeg niet haar nummer van die blondie, anders had ik haar wel eens gebeld. Call me, was dat. Het is hier happy hour op Joe Paradise Beach. Betekent 2 uur lang dat je 1 drankje koopt en een 2e gratis krijgt. Maar er is hier op dit moment geen doorkomen aan. Dus ik zal dorst moeten blijven leiden waarschijnlijk. Tot als K3 ermee ophoudt met zingen en springen, want dat gebeurt.

0: Zomersliedje van Omi en zijn cheerleader. Het leek wel of er heel veel cheerleaders stonden bij Joe Paradise Beach na het optreden of tijdens het optreden van K3. Ondertussen is het 6:55, tijd voor kort nieuws met Julie Isabo.
1: Goedenavond. In Bredene aan de kust is een voetganger om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door de kustram. Dat bevestigt de politie. Die onderzoekt ook nog wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. De trambestuurder is in shock en wordt opgevangen door een speciaal team. Door het ongeval is het tramverkeer verstoord en rijden er vervangbussen. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden omgeleid. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit van zo'n 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt de gele leiderstrui en de Poolse Kasia Niewiadoma eindigt de 3e. Vanavond en vannacht klaart het overal op. Minima rond 16 graden straks. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden.
0: Onderweg staan 5 files. Ik begin op de B401 tussen Ledenberg en Gent. Centrum gaat het traag. Je verliest daar een kwartier. Brusselse Buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Door een defect voertuig komen er daar 10 minuten bij. En tussen Strombeek-Bever en Jette verlies je een dikke 5 minuten. Richting Frankrijk op de E17 gaat het moeilijk tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Een deel van de weg is daar afgesloten. Daar komen 5 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
2: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Daryl Hall en John Oates met Man Eater. Ik heb voor straks nog onze leuke zomermix klaarstaan. Een aantal geweldige Joe hits die we in elkaar hebben gedraaid. Een kwartier lang gewoon genieten, maar dat is dus nog voor zometeen. Want eerst heb ik nog een podcast tip voor jou. Je weet het, Heidi in haar programma die heeft elke week een centrale gast, een wegwijzer. En die raadt je van alles aan. Leuke restaurants, leuke films, leuke boeken. Maar ook dus een podcast tip die je krijgt elke week. En ik herhaal graag nog even de podcasttip van mijn collega Raf van Brussel.
1: Er zijn twee podcasts waar ik heel graag naar luister. Dat is Welcome to the AA met Alex Agnew en Andries Bekkers. Vind ik altijd heel geweldig, heel interessant en grappig. Maar er is zo'n andere podcast die ik heel graag opzet. Ik ben er ook al zelf in mogen te gast zijn. Dat is Frietcast. Als ik dan naar luister naar Frietcast, ja, dat neemt u mee daar ook in het verhaal van de persoon die daar zit. En Peter doet dat met ongelooflijk veel humor.
2: Want het gaat over frietjes.
1: Het gaat over frieten. Ja, dus de kapstok is, ja. Je komt binnen en de eerste vraag die Peter zal stellen is, als je naar het frituur gaat, wat is jouw bestelling?

0: toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
1: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets, teamomtezienlive.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
10: Schat, die je kleine moet eten.
9: Onze kinderen moeten eten.
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Code Yellow!
12: Wat een leuk optreden was dat net van K3. Zaterdag dan is hier Aaron Blommaert, die op ons podium zal komen optreden met een heel uitgebreid concert. En morgen krijg ik ook bezoek in de studio. Niet om op te treden, voor alle duidelijkheid, maar gewoon om een fijne babbel te hebben en te komen vertellen. Ja, over wat hij binnenkort gaat doen om jou wel blij te maken. Willy Sommers komt morgen langs hier in de studio rond 5:30. Niet om op te treden, voor alle duidelijkheid. Hij komt gewoon even een babbeltje slaan. Meer dan welkom natuurlijk, want het is een icoon als zanger en als tien om te zien presentator. We gaan hem heel erg blij verwelkomen. Zometeen is er Stijn Smet. Eerst heb ik dus voor jou nog een zomermix met daarin onder andere Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. Maar ik zie ook Licky Lee staan, Sister Sledge. Dus gewoon de moeite waard om hem helemaal mee te pikken.
13: Good times.
14: Great music.
13: Dit is Joe Summer.

0: Ik ga ervoor zorgen dat deze mooie zomerse avond nog een grote muzikale strik krijgt. R.E.M., The Police en Phil Collins gaan daar ook nog voor zorgen. Eerst nog nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
1: Goedenavond. Een dodelijk ongeval in Bredene. De verdachte drone in Leipzig gisteren had effectief een explosief. En Demi Vollering wint de vijfde rit in de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kustram. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biebouw van de politie.
2: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kustram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
1: Volgens het parket van West-Vlaanderen gebeurde de aanrijding op een oversteekplaats. Op de tram zelf raakte niemand gewond. Door het ongeval was er ook hinder voor het tramverkeer. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. De drone die gisteravond werd gevonden op de luchthaven van Leipzig in Duitsland was effectief uitgerust met explosieven. Dat bevestigt het parket daar. De politie heeft de bom intussen onschadelijk gemaakt. Het vliegverkeer werd gisteravond een tijd lang stilgelegd en verschillende vluchten werden ook omgeleid. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de vijfde rit gewonnen. Een bergrit van zo'n 140 kilometer. Ze haalde het in de sprint van de Zwitserse Marlen Reusser. Zij behoudt wel de gele leiderstrui. De Poolse Kasia Niewiadoma eindigde derde. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wat warmer en ook wat zonniger.
0: Eén file staat er nog op onze snelwegen. Dat is op de B401, dat is de flyover in Gent. Tussen Ledenberg en Gent Centrum moet je er 10 minuten bij rekenen.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

0: shiny happy people. Ja, dat was hier net ook. Al die blije gezichtjes op de Joe Summer Session van K3. Het was echt heel schoon om te zien. R.E.M., dat was nummer 1 van deze avond. Maar er komen er nog heel veel aan. En er komen er ook nog een aantal aan waarmee je misschien wel iets kunt winnen.
1: De Playlist Bingo.
0: Ja, bingo spelen, dat is altijd zo'n superleuk tijdverdrijf en ook heel verslavend. Dan gaan we dus elke avond gewoon opnieuw doen, zo'n playlist bingo. Ik heb er net eentje gestart in de Joe-app. Je kunt je bingo-kaart activeren door in de Joe-app helemaal bovenaan te tikken op speel de playlist bingo. Dan komen er 6 vakjes tevoorschijn met songtitels. En telkens als je dat nummer hoort, dan vink je het aan bij de start van het 6e nummer. Dan kun je je volle bingo-kaart indienen en dan doet de computer zijn werk. Die pikt er dan 1 iemand uit die zijn voetjes onder tafel mag schuiven in het Atomium Restaurant. Helemaal bovenaan in dat iconische gebouw van Expo 58. En daar mag je dan een 3-gangen diner naar binnen smikkelen terwijl je geniet van een bijna eindeloos zicht over Brussel. Dus activeer nu snel in de Joe-app je bingo-kaart en vink een song aan als je die hoort op Joe tussen nu en 8 uur. Klaar? Want je wilt er geen missen, hè?
1: Bingo!

Heb je hem afgevinkt? Ik hoop het wel, hè, want die stond ook op je bingo-kaart. Heb je de kaart nog niet geactiveerd? Doe het dan nu snel, want je staat twee nummers achter. Kan nog in de Joe-app helemaal bovenaan tikken op speel de playlist bingo. En dan zie je je volle kaart en daar mag je er dus al twee van afvinken. De Police en daarnet Milo. Er komen er nog vier. Message in de battle kreeg je. In Amsterdam loopt er momenteel trouwens een musical die geschreven is door Sting van de Police. The Last Ship, zo heet hij. Onze Sven die is er al naartoe geweest en die vond hem heel goed. En nu wegens de grote vraag naar tickets is die musical verlengd en loopt hij nog tot en met 13 september in Amsterdam. Dat is nog te doen, hè. Daar kun je er meteen een citytripje van maken. Zo meteen hier bij Joe, Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins. Nu

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nog steeds à volonté.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Knaldi.
4: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes,

Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins. Ik kreeg net in de Joe-app een bericht van Mireille uit Oudsbergen. Die stuurt ra ra ra, waar ben ik? En dan zie ik een foto met twee handen en daarin twee mocktails of cocktails, ik weet het niet goed. En als ik het zo goed kan zien aan de tafeltjes en de stoelen, dan zit Mireille volgens mij gewoon hier op ons terras. En ik kan ze geen ongelijk geven, want het is hier heerlijk toeven zo in de avondzon op Joe Paradise Beach. Zeg, zo meteen dan haal ik mijn gouden komkommer nog eens een keertje boven. En hij komt net uit de frigo, dus hij is fris en fruitig.

De broertjes Hansen en Mbap hier bij Joe. Zeg, ben je je bingo-kaart wel goed in toog aan het houden? Want er zijn er al 3 geweest. Hè? Heb je nog geen kaart? Ja, dan kun je die nog heel snel activeren in de Joe-app. En als je een goed geheugen hebt, dan weet je misschien ook nog wel wat we het afgelopen half uur gespeeld hebben. Zeg, ik zei net dat ik zo meteen mijn gouden komkommer weer boven ga halen. Recht uit de koelkast, dus fris en fruitig. Maar ja, het is in dit geval eigenlijk een beetje fris en groentig.

0: Tears for Fears and Shout. Die stond er ook op, hè, op je bingo-kaart. Er is in de zomer weinig te beleven op de nieuwsdienst. En dus is er nog altijd een overaanbod aan komkommernieuws. En daarom geef ik elke dag een gouden komkommer aan het zotste nieuws van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: En ik heb hem hier nog altijd bij mij. Ik zei net dat hij uit de koelkast komt, dat hij dus fris en fruitig is. Er hangt nog een klein beetje condens op eigenlijk. Ik steek die altijd in de koelkast omdat ik hem zo lang mogelijk wil bewaren. Maar als ik hem zo bekijk, na een paar dagen, vrees ik dat hij volgende week toch niet mee naar de studio in Vilvoorde kan verhuizen. Dus ik denk dat ik eens een nieuwe moet gaan kopen. Maar goed, voor vandaag is hij nog wel prima in orde. En dus kan ik hem uitdelen. En ik moet die ook uitdelen. En en passant ook iemand feliciteren. Namelijk de Britse Betty Bromarsh. Die heeft haar eigen wereldrecord verbroken. Zij doet aan wingwalking. Wat is dat, hoor ik je denken? Wingwalking, wel, dat is een stunt waarbij je op de vleugels van een vliegend vliegtuig gaat staan. Uiteraard vastgebonden. Maar goed, ook vastgebonden is dat al een heel zotte affaire. Nu, wat is dan het wereldrecord? Wel, Betty is nu de oudste wingwalker ooit. En als je haar leeftijd hoort, dan wordt het helemaal zot. Want oma Betty is maar liefst 97 lentes jong. Dat is echt wel een straffe hobby. En zeker voor iemand op die leeftijd. Ze heeft die stunt gedaan om geld in te zamelen voor het ziekenhuis in Cheltenham waar ze woont. En ik hoop dan wel dat als ze ooit in dat ziekenhuis terechtkomt, dat ze dan minstens een extra dessertje krijgt. En een gouden komkommer. Ja.

0: Ikea-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Weather With You van Crowded House. Het is ondertussen alweer 40 jaar geleden dat hun debuutalbum uitkwam van Crowded House. Meestal gaat dat dan tegenwoordig gepaard met een heruitgave op vinyl met wat extra's erbij, live tracks of zo, of een fotoboek. Maar voorlopig heb ik er nog niks van gehoord. Dus Crowded House houdt misschien niet van vier. Aha, nu bij Joe. Take On Me.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: De Playlist Bingo.
0: En daarvoor zat AHA met Take On Me. En met AHA en Take On Me was de bingo-kaart vol. Honderden geldige bingo's heb ik binnengekregen. Maar ook Yves die had een boodschap, hè Yves?
2: Ja, bingo.
0: Ja, zeker. Zei hij heel stilletjes, normaal roepen ze dat hij heeft. Bingo! Maar je hebt dus wel degelijk gewonnen. Je zei daarnet dat je vorige week ook al geprobeerd had.
2: Ja, inderdaad.
0: En toen had
2: ik ben al een hele week aan het proberen.
0: Een hele week al.
2: Vorige week. Ja, en vorige week was toevallig onze huwelijksverjaardag van mij en mijn vrouw. 20 jaar.
0: Oh.
2: 20 jaar geleden op Suikerrok zijn wij getrouwd.
0: Is dat toch niet op Suikerrok?
2: Ja, zeker.
0: Oh, op het festival?
2: Nee, in de
0: voormiddag
2: natuurlijk.
0: Ah, oké. Ik dacht op de wei. Hey, maar dan kun je in retard toch nog een beetje vieren met je vrouw, want dat diner voor twee in het Atomium, dat is helemaal voor jou. Ik merk dat je in de wagen zit. Zit je vrouw erbij?
2: Nee, de dochter, Diana.
0: Hallo. Ah, de dochter. Zij is een schattig, hallo. En zijn jullie op weg naar de zee toevallig? Of wat ga je doen?
2: Nee, we zijn onderweg van de Bijles Frans nu naar Suikerrok zelf om haar kaart te gaan op te pikken, want zij gaat daar helpen.
0: Ah, het wordt een druk weekend.
2: Ja, heel druk.
0: Ja, oké, goed. En in het Frans dan, Vienna, dit weekend? Alleen in het Frans helpen, hè?
3: Oui, oui.
0: Hey Yves en Vienna, ik wens jullie een hele fijne avond. En Yves, jou met je vrouwtje, heel veel plezier als jullie daar in het Atomium gaan eten. Hè. Dag!
2: Zeker weten, dankjewel.
0: Doei!

0: Zometeen pakken we onze valise weer voor de hitbestemming. Allee, het is onze reizenkoffer in dit geval, want we gaan naar Duitsland straks. Es gibt 8 uur. Nieuws krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Duitsland opent een terreuronderzoek. Een dodelijk ongeval in Bredene en Rotterdam sluit de sluizen. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Collega Rob van Herk.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. In Bredene aan de kust is een man van 64 om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een kusttram op een oversteekplaats. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Je hoort Stijn Biepouw van de politie.
3: Het gaat om een voetganger die de tramsporen gekruist heeft en daarbij gegrepen is door de kusttram. Jammerlijk genoeg hebben we moeten vaststellen met dodelijke afloop. De precieze omstandigheden zijn op dit moment nog onduidelijk. Nu zal de context van het ongeval voorwerp uitmaken van verder onderzoek en zal het parket zijn werk doen om te kijken wat de precieze omstandigheden van de gebeurtenissen zijn.
1: Op de tram zelf raakte niemand gewond. In Nederland zijn de sluizen rond Rotterdam gesloten door te lage waterstanden, dat melden Nederlandse media. De regering wil zo het water zo lang mogelijk in de regio houden. Het is nog maar de eerste keer dat ze dat doen. Ook in de Rijn in Duitsland en in de Donau in Hongarije staat het waterpeil erg laag door de aanhoudende droogte. Tennis dan. Sizu Bergs heeft zich geplaatst voor de 16e finales van het toernooi in het Canadese Montreal. Hij haalde het in 3 sets van een Argentijn. Het werd 3-6, 6-3 en 6-2. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minimaal rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maximaal tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook wat warmer.
4: Met Stijn Smits.

0: feestje met Belle Perez en El Mundo Bailando. Het festivalseizoen is nog echt volop bezig. Zo zijn de Lokerse feesten nu aan de gang. Suikerrock komt er nog aan, Rijbersfestival ook. Maar dit weekend kun je in Essen naar een gezellig festivaletje, namelijk het HF-festival, Hans Franke Festival. En ik heb de drijvende kracht van dat festival aan de lijn. Hans Franke, goedenavond Hans.
1: Goedenavond Stijn, dankjewel voor je belletje.
0: Zeg Hans, jouw naam doet bij sommige mensen ongetwijfeld wel een bel rinkelen, want je bent zelf ook muzikant en producer. Nu, je hebt een ontzettend drukke agenda. Hoe ben je er dan in godsnaam bij gekomen om een paar jaar geleden dan ook nog eens zo tussendoor een festivaletje te organiseren?
1: Ondertussen is dat niet meer tussendoor, is dat een jaarlijks weekend dat we sowieso vrij houden in een agenda, omdat dat zo plezant is. En dat is eigenlijk wel de drijfkracht achter dit festivaletje. Heel veel vrijwilligers die helpen en mensen die zich inzetten om toch een tof weekend te hebben hier in het hoge noorden van België. Essen, want 100 meter verder val je van de Belgische grens. Dus,
0: Maar het is dus echt een festival, het liefde voor de muziek dan.
1: Sowieso, en het is begonnen in 2017 met een volledige line-up die niet aangekondigd was. Dus dat was een volledige verrassing voor iedereen die langskwam. En dan was het gewoon op het goede gok. En toen hadden we toch Bart Peters en Natalia al meteen als gasten. En die vonden dat kei tof om zo eens incognito op het festival te kunnen staan zonder dat de mensen wisten wie
0: het
1: dat wisten. Kwam.
0: Ja. Nu, voor dit jaar weten we het wel wie er komt. Er is voor ieder wat wils, van tribute bands over Lies tot Barbara Dex en Jasper Stevelink en er ook nog Hans Franke Invites. Nu, doe je dan, als je zo'n affiche samenstelt als muzikant, je adresboekje open en bel je wat mensen op en zeg je hebt de goesting om te komen spelen? Of hoe werkt dat?
1: Toch wel, omdat dat het invites-formule is dus begonnen op dat festival, was gewoon mijn band. Dat is grotendeels de band die bij The Voice op tv achter de schermen zit. En dat is op uitnodiging. En diegene die een gaatje heeft, die komt met alle plezier zo zijn 5, 6 beste hits brengen met onze band. En dat is dan altijd dat is gewoon fijn vertoeven voor hen, voor ons en vooral voor de mensen die komen. Want je krijgt eigenlijk 2 uur lang een show van een soort van best-of van iedereen die de revue passeert daar die laatste 2 uur.
0: Een greatest hits eigenlijk een beetje dan.
1: Ja, zoiets. Zo kan je zeggen. Dit jaar is dat Case Choice en Meteor en Bassera van The Voice komt en nog een paar verrassingen. En één grote headliner die niet aangekondigd is. We blijven
0: toch weer
1: die verrassing. Jawel, we blijven die verrassing. Het allerlaatste half uur wordt ingevuld door een hele grote naam die niet aangekondigd wordt.
0: Oké. Ja. Ik dacht ik ga wat vissen, maar waarschijnlijk ga je toch niks lossen. Hè.
1: het wordt pas gelost als de artiest of de artiesten op het podium staan.
0: Al zalig.
1: Dus dat zal om 11:30 s'avonds zijn.
0: Altijd spannend. Zeg, Hans, zorgt het feit dat je zelf muzikant bent er ook voor dat je dan extra aandacht hebt voor bepaalde zaken? Bijvoorbeeld dat het geluid van onberispelijke kwaliteit is? Ik zeg maar iets.
1: Ja, ik zet me wel op alle vlakken in. Het logistieke laat ik aan mijn partner Dave Verkouter over. Die doet dat volledig met zijn kringetje van mensen. Die bouwen alle tenten op. Maar het muzikale doe ik vooral achter elkaar zitten en zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. En ja, natuurlijk vind je dat ook belangrijk, dat aangenaam vertoeven is, dat het goed klinkt. Ja. Dus iedereen dat daar werkt weet wel van dat onze standaard vrij hoog is op dat vlak.
0: Oké. Ja. Dus dit weekend 7 en 8 augustus in Essen met onder andere Barbara Dex, Lies, Case Choice, Meteor, Bassera en dus ook met jezelf, Hans Franke. Tickets kunnen ze krijgen waar, Hans?
1: Op hffestival.be, dankjewel.
0: Ja, alright. 7 en 8 augustus dit weekend. Ik wens je heel veel plezier daar, maar dat zal ongetwijfeld wel lukken, hè?
1: Ja, het wordt lekker weer, dus dat gaat lukken, hoor. Dankjewel, Stijn.
0: Dag Hans,
1: dag. Dankjewel, dag. Great music. Dit is Joe.

Marley en Iron Lion Zion. 2 jaar geleden toen verscheen er een film over het leven van Bob Marley, One Love. En afgelopen weekend is een acteur die in die film speelde doodgeschoten in Jamaica. En het bizarre is dat de man die hij speelde in de film ook neergeschoten is. Maar dan in het echte leven in 1979 was dat. Ik zou als acteur precies toch niet meer zomaar elke rol aannemen. Want wie weet is de rol wel vervloekt. Sniffing the Tears bij Joe nu.

0: dat is echt zo'n nummertje dat past bij deze heerlijke zomerse avond. Terwijl ik kijk naar de Noordzee, kitesurfers, mensen die op terras aan het genieten zijn. Wandelaars die aan het genieten zijn van de prachtige Belgische kust. Jelly Roll and I'm Good. Let's go.
1: Yeah. De hitbestemming. Ladies and gentlemen,
0: this is your captain speaking. Ja, we zijn al de hele zomer de halve aardbol aan het rondreizen en onze hitbestemmingen zijn eigenlijk nog altijd niet op. Ik heb er nog heel wat. En vandaag gaan we naar een buurland, namelijk Duitsland. Bekend om zijn Grundlichkeit, zijn braadwoersten, zijn eindeloze autobanen en zijn Schwarzwaldkliniek. Maar ook van zijn muziek, want het is een groot land en er wonen veel mensen. Dus er wordt ook veel muziek gemaakt. Ik ben op zoek naar Duitse muzikale parels die in mijn valies moeten, die ik mee naar België kan nemen. Dus nummers van Duitse artiesten, artiesten die geboren zijn in Duitsland, ze moeten er niet per se nog wonen, maar de meeste doet dat waarschijnlijk nog wel gewoon. Die zoek ik. Dus echt van die typische Duitse nummers die zeker in mijn valies moeten. Stuur ze gewoon door in de Joy-app en dan gaan we straks eens kijken welke ik allemaal mee kan nemen naar België.
1: De hitbestemming.

Een streepje Celine Dion en it's all coming back to me now. Ik kreeg ook een streepje Ruddervoorde. Hè? Ruddervoorde was ook in de house, hè? Ja, voilà. En zometeen is Duitsland weer in de house, want dat is onze hitbestemming van vandaag. Ik heb al heel veel, ontzettend veel goede suggesties binnengekregen. Straks eens kijken wat er allemaal in mijn valies kan. Zij.

0: zijn ze van die power songs die ze alleen maar in de 80s konden maken. Pamela kreeg je en Toto.
1: Joe's Sunset Request.
0: En ik zeg het op zijn Duits. Oh, Sunset Request. Dat is helemaal niet wat ik moet hebben. Ik moet helemaal geen Sunset Request hebben. We hebben iets helemaal anders wat we op dit moment zouden moeten krijgen. En dat is namelijk dit.
1: Let's go. Yeah. De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Want we zitten nog helemaal niet aan de zonsondergang. Dat is pas voor straks. De zon die schijnt hier nog volop. We zitten wel bij de hitbestemming en dat was dus Duitsland. Daarom dat ik Toto op zijn Duits zei. Ja, ik heb echt een vat open gedaan met heerlijke hits. Onder andere Sandra met Maria Magdalena, Modern Talking, Peter Schilling, Modo Eins, Polizei. Bernard stuurt ook nog weer Schaffendas. Jazeker. En Pascal die stuurt nog Ludwig van Beethoven. Is dat out of reach? Of kan dat ook? Goh, dat kan op zich ook, maar we zijn Clara niet, dus dat zit niet in mijn systeem. Helaas, Pascal. Maar ik kreeg wel heel veel andere goede suggesties binnen, waaronder deze.
3: Ik ben wie du.
0: Jazeker.
3: Wie
0: Sophie uit Wustwezel stuurt Marianne Rozendinges. Met Ik ben wie du. Het is Marianne Rosenberg, Sophie. En ook Michaela uit Willebroek had een hele goede suggestie. Dat was deze. 99 Luftballons moest sowieso, stuurden ze erbij. Ja, dat is alvast een hele goeie. Die moet ik zeker overwegen. Iets recenter was deze.
4: Unterm Ende der Straße steht ein Haus am See.
0: Geen huisje aan de zee, hè, want een zee in Duits is een meer. Het gaat dus om een huisje aan het meer. Patrick uit Sint-Niklaas stuurde die door. Peter Fox, die kan zeker ook. Maar deze is ook wel een hele grote kans hebben. Want dat zijn ook Duitsers, hè? De Scorpions. Joël uit Aalst en Claude sturen die onder andere door die Scorpions. Oh, ik heb nu al keuzestress. Deze natuurlijk ook. Matthias Reim. Verdammt, ik lieb dich. Onder andere Caroline uit Stekenen stelde die voor. En dit is ook wel een hele mooie.
5: Een beetje vrede, een beetje zonne voor deze
0: ze wonnen er het Songfestival mee voor de eerste keer in 82. Nicole en een beetje vrede. Onder andere Chris uit Knokke-Hij stuurde die door. Hij was de artiest vergeten, maar de titel kende hij nog wel. Maar het is dus Nicole die hier hoort.
6: Bist alles wat ik heb op de wereld.
0: Hoeveel huwelijken zullen hier in de jaren 70 wel niet mee geopend zijn? Doe van Peter Maffay. Bruno uit Wommelgem en Hilde uit Hassel stelde die onder andere voor. Ja! Yeah. Atemloos! Helene Fischer, suggestie van Luc uit Pelt, Saskia uit Oostende en Sven uit Maldegem. Oh la la la la la la la. Ik heb veel te veel nummers om uit te kiezen. Dat wordt grote keuzestress, want ik kan er maar vier in mijn valies steken. Welke dat gaat worden, dat hoor je straks na 9 uur.
1: De hitbestemming.

Savage Garden hier bij Joe. To the moon and back. En ja, in 2028, dan zou het weer van dat zijn. Dan gaan er werkelijk weer astronauten naar de maan. En ook werkelijk landen op de maan. En hopelijk komen ze ook weer terug. Want ja, als je daar blijft zitten, toch wat moeilijk. Er is daar geen koolruit en zo. Hè. Een nieuwe maanlanding zou eerst in 2027 gepland zijn. Met de Artemis 3-missie. Maar het zou nu toch pas de Artemis 4-missie zijn die effectief gaat landen. En die is dus gepland voor 2028. Zometeen krijg je hier bij Joe, George Ezra en Anyone For You. Maar eerst nog deze 80s classic van Nick Kershaw.

George Ezra kreeg je hier bij Joe met Anyone For You. Zeg, bij onze collega's van Joe Gold doen ze al de hele zomer lang special weken. Er is al de Motown Week geweest, de week van de zomerhits, de week van de disco classics. En deze week is het de week van de nummer 1 hits. Dan komt deze misschien ook wel langs, want die stonden in 1980 een paar weken helemaal bovenaan. The Gibson Brothers.

0: zoveel goede suggesties dat ik nog binnenkreeg. Skandal im Sperrbezirk, Dreiklangsdimensionen, Liquido en Rammstein. Oh la la la la la, keuzestress. Ik kan er maar vier in mijn Duitse valies steken. Welke dat worden, dat hoor je zo meteen. Eerst nog het nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Duitsland opent een terreuronderzoek. Verschillende Joodse organisaties nemen afstand van rabbijn Friedman. En Union moet een van zijn verdedigers missen. Duitsland start een terreuronderzoek nadat er gisteravond een drone met explosieven is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Dat is een van de belangrijkste luchthavens van Europa. De drone lag vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Niemand weet waar die drone vandaan kwam. Collega Rob van Herk.
2: Volgens de eerste screenings gaat het om Semtex. En dat is een zeer krachtig explosief dat door militairen en in de mijnbouw wordt gebruikt. Maar dat is een explosief dat je niet zelf kan maken. Dat wordt in een fabriek gemaakt volgens een geheim recept. En velen wijzen er daarom op dat ze denken dat er hier militairen achter zitten.
1: De Duitse antiterreurdienst sluit een politiek motief daarom niet uit. Verschillende Joodse organisaties nemen formeel afstand van de Antwerpse rabbijn Moshe Friedman. Die vindt dat besnijdenissen enkel uitgevoerd mogen worden door erkende artsen. Het Antwerpse parket opende enkele jaren geleden al een onderzoek naar illegale besnijdenissen bij baby's in de Joodse gemeenschap. Friedman diende ook klacht in tegen Amerikaans president Trump, omdat de VS zich gemengd zou hebben in dat onderzoek. Onder meer Amerikaanse ambassadeur Bill White haalde uit naar Friedman en noemde hem een bedrieger. En dan nog voetbal. Vice-kampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In een wedstrijd gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes een sleutelbeen. Hij is vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vanavond en vannacht klaart het overal op. Minima straks rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wat zonniger en ook wat warmer. Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: and everybody's changing. Let's go.
1: Yeah. The hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En die hitbestemming was vandaag Duitsland. Groot land met veel grote steden die leuk zijn om naartoe te gaan. Berlijn natuurlijk, een hele fijne stad. Maar mag ik ook Hamburg en München warm aanbevelen? Dat zijn echt heel chille steden waar van alles te zien en te beleven valt. En ook grote parken heb je daar. Dus ook veel groen. Dus Hamburg en München zeker onthouden om eens als citytrip in te plannen. Maar goed, het ging dus om de muziek. Ik had heel veel keuze vandaag. Er zijn echt ontzettend veel hits gemaakt in Duitsland, niet alleen in de jaren 80. Ook daarna kwamen er nog heel wat leuke dingen uit Duitsland in onze hitlijsten terecht. Manuela uit Beersen die zette ook even de puntjes op de i, want ik had er straks in mijn suggesties Peter Maffay gestoken met Doe. Maar die mens is geboren in Roemenië. En volgens de regels van dit spel mag dat niet, want je moet geboren zijn in het land van de hitbestemming. Dus Peter Maffay heb ik eruit moeten halen, maar ik had wel heel veel andere keuzes. Uiteindelijk zijn er vier in mijn valies beland. En als strenge douane mogen jullie er maar eentje ons land in laten. Dus jullie moeten kiezen. En dat doe je op dit moment in de Joe-app. Daar zie je de vier keuzes staan waartussen je kunt kiezen. Ik ga ze nu even aan je voorstellen. Dit is Duitse hit nummer 1. Ik heb gekozen trouwens allemaal voor Duitse nummers. Dus de Scorpions, helaas, die heb ik eruit moeten laten. Modern Talking, helaas. Ga gewoon voor het mooie Duits.
3: Een beetje vrede, een beetje zand.
0: Voilà, omdat we deze niet zo vaak spelen, dacht ik, ik steek hem eens een keertje bij in mijn valies. Nicole en Ein bisschen Friede, waarmee ze in 82 het Songfestival wonnen. Kun je voor stemmen? Dat is Duitse hit nummer 1. En aan Matthias Reim, verdammt, ik liep dich. En dat klopt, want die mens heeft ongelooflijk veel vrouwen versleten. Ik denk 8 of zo en heeft dan 7 kinderen bij 8 verschillende vrouwen. Nee, dat kan niet. Het was andersom. Maar zwart, hij heeft goed van Jetje gegeven. Matthias Reim, verdammt, ik liep dich. Kun je voor stemmen, dat is keuze nummer 2. Dit is keuze nummer 3. Uit die Deutsche Welle dacht ik, ja, dan steek ik deze er maar in. Peter Schilling en Major Tom, volledig losgelöst. Dat is moeilijk. Kun je voorstemmen? Ook voor deze. Uiteraard, die moest er toch zeker. Nena en de 99 Luftballons. Ik heb ze trouwens allemaal gecontroleerd. Ze komen allemaal uit Duitsland, deze vier die in mijn valies zitten. Maar welke ga je erdoor laten stemmen kan in de Joe-app? Nicole, Matthias Reim, Peter Schilling of Nena? Laat jullie maar

0: Maxime en Babette en hoe dan ook.
1: De hitbestemming.
0: De hitbestemming. Duitsland was het vandaag. Het was echt ontzettend spannend. Het is op één stem, en je gaat het niet geloven, maar het is echt op één stem aangekomen. Niet Nena met 99 Luftballons, die kreeg 14% van de stemmen. Niet Matthias Rein met Verdammtig Lieb Dich, die kreeg 20% van de stemmen. Maar dan zijn er eigenlijk twee platen met 33% van de stemmen geëindigd. Maar ik kan ook het juiste, exacte aantal zien. Ja, je kunt natuurlijk, als je percentages gaat delen door vier, dan zit er hier en daar altijd wel een beetje verlies op. Maar neem het van mij aan, er is er dus één die exact één stem meer gekregen heeft en daardoor ook de poll wint. Het ging tussen Nicole en Ambition Frieden en Peter Schilling met Mediton völlig losgelöst. Eén van die twee heeft het dus gehaald met exact één stem verschil. Maar welke is het geworden? Ah, Nicole. Ik zie ze nog zitten met haar gitaar en haar lange haren. Heeft er ook ooit een Nederlandstalige versie van gemaakt. Een beetje Vrede, zong ze dan. Maar dit is het origineel in Duitsland. Nicole, een bisschen Vrede.

0: gewonnen in de hitbestemming.
1: Joe's Sunset Request.
0: Gisteren hadden we een heel mooie zonsondergang hier. Er was geen wolkje aan de lucht. En ook vandaag gaat de zon, denk ik, mooi onder. Ik zie geen mist, ik zie geen wolken boven het water. Dus het gaat volgens mij weer een hele mooie worden. Vandaag gaat die zon onder om 21:28. Dat is dus zo meteen al. En ik zoek, zoals altijd, een perfecte plaat om die zonsondergang muzikaal te begeleiden. Met het Sunset Request. Dat mag een zomerhit zijn. Of een nummer met sun in de titel. Of gewoon iets chills waar je zonsondergang vibes van krijgt. Kan allemaal, stuur maar door in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

0: ze van die hits die niet kapot te krijgen. Zo hebben ze graag hier bij Joe. Prince kreeg je en I Would Die For You. En het moment is bijna daar. 21 uur 28.
1: Joe's Sunset Request.
0: Daar gaat vandaag de zon onder en ik was denk ik iets te vroeg met Victorie kraaien, want ze is al een klein beetje aan het zakken en ze zit zo weer achter een soort verre wolkenmist. Dus ik weet niet of we ze echt gaan zien ondergaan, maar ze is alvast wel aan het zakken en dat kan ik wel zien. En ik heb een heel leuke suggestie binnengekregen van Ivonna uit Eeklo. Goedenavond, Ivonna.
2: Goedenavond, hey.
0: Ja, normaal gezien heb ik altijd, voor ik iemand op de radio haal, een voorgesprekje, maar het moest nu vandaag zo rap gaan, omdat de zon aan het zakken was, dat ik eigenlijk helemaal niks weet over Ivonna, buiten dat ze woont in Eeklo. Ivonna, wat doe je in het leven?
2: We zijn momenteel nu aan het verhuizen van Limburg naar Liebegem. En eigenlijk ben ik de
0: Happy Life Coach. Ik heb gisteren jouw man in de app gehad.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ah, kijk eens aan.
2: We zijn nu aan het rijden, dus kijk.
0: Ah, je bent nu aan het rijden?
2: We zijn nu aan het rijden, ja.
0: Ah ja, want gisteren stuurde jouw vriend dat jullie al meerdere keren met volgeladen auto's van Limburg naar Liebegem rijden. En dan altijd Joe hebben opstaan. En vandaag is dat dus weer het geval.
2: En vandaag is dat identiek hetzelfde, inderdaad. Ja.
0: Ah, kijk maar, wat een ongelooflijk toeval, want ik heb gewoon lukraak jouw plaats eruit gepikt en ik wist niet eens wie je was. Maar wie gaat naar wie verhuizen eigenlijk? Ben jij het die naar...
2: Ja, mijn roots liggen eigenlijk in het Meetjesland en ik ben 4,5 jaar geleden naar Limburg vertrokken. Ja? Maar ik heb na 34 jaar mijn eerste liefde tegengekomen en ik keer terug naar mijn roots.
0: Maar is dat echt...
2: Ja, inderdaad.
0: Jouw oorspronkelijke lief, daar ga je nu terug naartoe.
2: Inderdaad, ja. Na 44 jaar hebben we elkaar teruggevonden en voilà.
0: Maar wat een heerlijk romantisch verhaal. Daar hoort een heerlijk romantische zonsondergang bij. De zon raakt hier net het wateroppervlak. Dus het is het hoogste tijd dat ik jouw plaat ga spelen. Want zo meteen is het al onder en dan hebben we voor niks die plaat gezocht. Welk nummer wilde je graag horen, Ivonna?
2: Son of Jamaica.
0: Ja, van wie was het ook alweer? De Goombay Dance Band.
2: Goombay Dance Band.
0: Ja, inderdaad. Heb je daar bepaalde herinneringen aan of dacht je gewoon het is een nummerke met zon in?
2: Wij hadden beide op hetzelfde moment dezelfde titel in gedachten. Dus ja, dan moest ik het doorsturen.
0: Ivonna, this is meant to be. Wat een heerlijk romantisch verhaal is dit. Ik word er helemaal warm van. Hey, Ivonna, ik ga dan die plaat instarten en dat jullie samen genieten van de zonsondergang en van jullie nummertje. Nog heel veel succes samen daar, in Liebegem.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: All right,
2: doei.
0: Dag.
2: Joe's
1: Sunset Request.

van Ivona. Na 44 jaar gaat ze weer terug naar haar allereerste grote liefde. En dat deden we vandaag samen met de zonsondergang met dit nummer Son of Jamaica en de Goombay Dance Band. En van de ene zon gaan we eigenlijk naadloos over naar de andere. You Bring on the Sun van London Beat. En die zon weer brengen, dat zal voor morgen vroeg zijn. Om 6:16, dan gaat de zon morgen weer op. Zometeen nog Huey Lewis in the News, The Power of Love. Maar eerst dus London Beat.

veel zomerser wordt er niet. Jason Derulo en Savage Love. Dieter die stuurt net in de app een vraag. Weet je al wat de hitbestemming van morgen zal zijn? Dan kan ik alles nadenken. Ja hoor, Dieter, dat weet ik. Ik heb er zelfs net een nummertje over gedraaid. We gaan naar de Sun of Jamaica. Jamaica dus morgen. Heerlijk zomers. Kun je alles nadenken over Jamaicaans hits. Dat is voor morgen. Voor nu Charles en Eddie.

0: En hello, en dat treft, want er is iemand die graag op de nationale radio is iets wilde zeggen. Amalia, het is aan jou.
1: Hallo iedereen.
0: Heerlijk, is dat nu het hoogtepunt van het jaar?
1: Ja.
0: Ja, oké. Ik ga zeggen waarom ik je toch op de radio gehaald heb, want je was eigenlijk daar straks al hier geweest voor een sunset request aan te vragen. En ik had gezegd dat je om een bepaald uur hier moest zijn.
1: Dat is
0: en,
1: waar.
0: En wie was er niet op dat uur?
1: Amalia.
0: Maar ze zei zo lief, mag ik dan toch hallo zeggen op de radio? En ik zag hier Lionel Richie met hello. Ik denk, weet je wat, Amalia, ik fix dat voor jou.
1: Dank u wel.
0: Is je avond nu geslaagd?
1: Ja.
0: Okay. Ik zou zeggen, ga nog een cocktail drinken.
1: Dank u wel, doei!

Toto Cotugno en L'Italiano. Zo meteen bij Joe nog eens David Guetta, die Franse DJ, die stond 2 weken geleden nog op Tomorrowland. Maar hij kan er blijkbaar niet genoeg van krijgen, want nu zaterdag komt hij nog eens naar ons land. Dan staat hij op het strand van Zeebrugge.

0: Joe stuurt je zo meteen de nacht in met een berg tophits. Onder andere Duran Duran, The Black Eyed Peas, Claude François en Bryan Adams, om er maar een paar te noemen. Die komen er allemaal nog aan. Eerste nieuws van 10 en dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. De Pride in Antwerpen is begonnen. Opnieuw een aanrijding aan het busstation in Leuven. En Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over de straat van Hormuz. In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig, blijkt uit de Stem van Vlaanderen. Dat is een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders. Dus een man die een vrouw is geworden of omgekeerd. Collega Hannelore Simoens.
2: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: 21% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand lopen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station daar. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe dat ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er daar een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation in Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer opengaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is ook nog niet helemaal rond. En na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs ook meteen opnieuw de hoogte ingeschoten. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het ook weer wat zonniger en warmer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In Antwerpen is de Pride begonnen, het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers, die meest spelen. We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals

0: 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
1: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurkdroog blijven, en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer, binnen meerdere weken, wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
1: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met